40 graden en op veel plaatsen geldt code rood. De weerdiensten in Schotland en Noord-Ierland melden de warmste dag ooit. En ook in Frankrijk is de heetste dag genoteerd sinds het begin van de metingen in 1947. Het Amerikaanse couriersbedrijf UPS gaat in België tot 525 banen schrappen. Volgens de vakbond ACV heeft de directie dat gezegd tijdens een ondernemingsraad.

partij. Ze is met buikwonden naar het ziekenhuis gevoerd. Hoe erg ze eraan toe is, is onduidelijk. De politie kon kort nadien een verdachte oppakken. De feiten zouden zich hebben afgespeeld in de context van een familieruzie. En op de luchtmachtbasis van Bevecom in Waals-Brabant is de eerste van 20 nieuwe Airbus-helikopters in gebruik genomen. Ze vervangen de oude Augusta-helikopters en de huidige types die veel duurder in gebruik blijken dan voorzien. België koopt de toestellen voor defensie en voor politie. Ze kunnen ook dienen om bijvoorbeeld natuurbranden te bestrijden en kosten 20 miljoen euro per stuk. Dat contract is ondertekend via de NAVO. Tijdens de nacht amper verkoeling, minima van 18 tot 22 graden. Van in de ochtend opnieuw volop hitte. Het kwik kan lokaal naar 37 graden pieken.

0: Thuis, op het werk of in de auto.
1: VBRO.
2: Hallo, is dat zij?

bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinylparketvloeren. Van A tot Z, in alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels, de specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oosterozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels, ook open op zondag. La, la, la, la. Dit is VBRO.

0: Laat zien dat ook jij trots bent op Nederlandstalige muziek.
1: Kleef de VBRO-sticker op je auto, fiets, boekentas, raam of voordeur. En loop in de kijker van ons promoteam. Je kan de VBRO-sticker op de volgende manier bestellen. Stuur ons een envelop met daarin een voldoende gefrankeerde omslag met daarop je eigen adres en het aantal dat je graag wil. Stuur die op naar VBRO-sticker, Huis ter Beurze, Vlamingstraat 35, 8000 Brugge. Wij sturen de stickers per kerende naar je toe. En jij kan meteen laten zien dat je luistert naar...
2: VBRO. Ik luister Nederlandstalig.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 3 uur.

Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende.

0: Een ziek idee, dat heb ik toegelachen. Om niet te zeggen gebroed.
1: De rode duivels gaan naar Mexico.
2: Geniet mee van een van de mooiste radiomomenten. Al die gezellige liedjes van toen.
3: Ik had eerst opgetreden in Moskou.
2: Rudy Meins neemt je mee. Minstens 20 jaar terug in de tijd.
4: Bonjour, mademoiselle.
5: Voor mij is de grondwet geen vodje papier.
2: Zondagmorgen.
6: Van 8 tot 10.
2: Op zijn zondags.
4: Merci beaucoup.

27 en 28 juni. Zet het nu al met stip in je agenda, want het historische Malen bruist dan opnieuw als nooit tevoren. De vrijwilligers van Malen waar wij wonen en van Malen Malenfeest toveren Malen dan om tot een plek waar sfeer, muziek en gezelligheid hand in hand gaan. Wie er vorig jaar bij was, die weet het wel. Dit wil je niet missen. Op de affiche onder meer Ines en Lucas, SHW Brugge, Good Company, The Chain, Brugse Venten, Orri, Sounds Familiar, Ensemble Kantelberg en Sam Goris. Je kan er bovendien genieten van een verrukkelijke gezinsbarbecue en de wereldberoemde rommel- en brokantenmarkt die Malen elk jaar omtoveren tot een paradijs voor levensgenieters en speurneuzen. Meer info? www.malenkermis.be. Gesteund door Stad Brugge en het Feestcomité Malen.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 4 uur.

0: Als vakman bij Quadro ga ik voluit voor het beste resultaat, de warmste service en vooral altijd voor jouw glimlach.
1: Quadro Ramen en Deuren. Ons vak, jouw glimlach.
2: Kom nu langs in onze toonzaal in Jabbeke en score een barbecue tijdens het WK voetbal.
1: Quadro Ramen en Deuren. Ons vak, jouw glimlach.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 5 uur.

0: In Sprimont in de provincie Luik zijn twee jongeren verdronken toen ze samen met enkele vrienden gingen zwemmen. Ze zochten verkoeling in een meer waar vroeger een steengroeve was. Overheden benadrukken nogmaals het gevaar van openluchtzwemmen in locaties waar dat niet is toegestaan. Intussen weegt de extreme hitte op alle facetten van het leven. Heel wat scholen en kinderopvanginstanties sluiten de volgende dagen de deuren vroeger ofwel voor de hele dag. In enkele Waalse provincies rijden woensdagnamiddag geen bussen en het Vlaams Verkeerscentrum roept al wie een autorit niet kan vermijden op om zeker een fles water mee te nemen in de auto. Ook de signalisatieborden langs onze snelwegen zullen die boodschap nog de hele week tonen. Ook andere delen van Europa gaan steeds meer gebukt onder de lodenhitte. In grote delen van Frankrijk, Spanje, Italië, het Verenigd Koninkrijk en Duitsland stijgen de temperaturen tot boven 40 graden en op veel plaatsen geldt code rood. De weerdiensten in Schotland en Noord-Ierland melden de warmste dag ooit. En ook in Frankrijk is de heetste dag genoteerd sinds het begin van de metingen in 1947. Het Amerikaanse couriersbedrijf UPS gaat in België tot 525 banen schrappen. Volgens de vakbond ACV heeft de directie dat gezegd tijdens een ondernemingsraad. Het zou zowel gaan om chauffeurs als pakjesorteerders. Die banen zouden vervangen worden door goedkope freelancers. In ons land werken maar 800 mensen voor UPS, het merendeel in Diegem en in het distributiecentrum in Lummen. Het bedrijf wil voorlopig geen commentaar geven. In Ukkel in het Brussels hoofdstedelijk gewest is in de late namiddag een vrouw gewond geraakt bij een steekpartij. Ze is met buikwonden naar het ziekenhuis gevoerd. Hoe erg ze eraan toe is, is onduidelijk. De politie kon kort nadien een verdachte oppakken. De feiten zouden zich hebben afgespeeld in de context van een familieruzie. En op de luchtmachtbasis van Bevecom in Waals-Brabant is de eerste van 20 nieuwe Airbus-helikopters in gebruik genomen. Ze vervangen de oude Agusta-helikopters en de huidige types die veel duurder in gebruik blijken dan voorzien. België koopt de toestellen voor defensie en voor politie. Ze kunnen ook dienen om bijvoorbeeld natuurbranden te bestrijden en kosten 20 miljoen euro per stuk. Dat contract is ondertekend via de NAVO. Tijdens de nacht amper verkoeling, minima van 18 tot 22 graden. Van in de ochtend opnieuw volop hitte. Het kwik kan lokaal naar 37 graden pieken.
1: La, la, la, la. 27 en 28 juni. Zet het nu al met stip in je agenda, want het historische Malen bruist dan opnieuw als nooit tevoren. De vrijwilligers van Malen waar wij wonen en van Malen Malenfeest toveren Malen dan om tot een plek waar sfeer, muziek en gezelligheid hand in hand gaan. Wie er vorig jaar bij was, die weet het wel. Dit wil je niet missen. Op de affiche onder meer Ines en Lucas, SHW Brugge, Good Company, The Chain, Brugse Venten, Ori, Sounds Familiar, Ensemble Kantelberg en Sam Goris. Je kan er

0: Als vakman bij Quadro ga ik voluit voor het beste resultaat, de warmste service en vooral altijd voor jouw glimlach.
1: Quadro Ramen en Deuren. Ons vak, jouw glimlach.
2: Kom nu langs in onze toonzaal in Jabbeke en score een barbecue tijdens het WK voetbal.
1: Quadro Ramen en Deuren. Ons vak, jouw glimlach.

Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 6 uur.

0: Verschillende organisaties nemen maatregelen tegen de hitte de komende dagen. Zo schrapt de NMBS tot 100 ritten per dag. Vooral treinen zonder airco rijden deze week niet uit. De Vlaamse Waterweg schuurt 's nachts bruggen bij. Door de warmte zetten ze uit en kan een brug klemmen en daardoor moeilijker openen of draaien. En door de warmte zijn er op enkele waterlopen ook blauwalgen vastgesteld, onder meer in West-Vlaanderen. Als je met blauwalgen besmet water op je huid krijgt, dan kan dat irriteren of je bent misselijk. Ondertussen woeden in het zuidwesten van Frankrijk twee bosbranden. Al 100 hectare aan natuurgebied is verwoest. Er zijn mensen uit hun huis geëvacueerd. Eén brandweerman is licht gewond. De blussen gaat moeilijk omdat er weinig toegangswegen zijn naar het bos. Een chauffeur van busmaatschappij Tros Beijaard is betrapt op alcohol achter het stuur en is meteen ontslagen. Dat schrijft het laatste nieuws. Hij reed op dat ogenblik in onderaanneming voor de lijn. En hij was op weg om leerlingen op te halen. Het Tros Beijaard ligt onder vuur sinds het ongeval aan een overweg in Buggenhout vorige maand, waarbij 4 mensen omkwamen. In Nederland is een aap ontsnapt uit dierenpark Beekse Bergen. Het is een mannetje en is niet gevaarlijk voor mensen of huisdieren, zegt het park. Het is een kuif mangabee en die leven op het dierenpark op het eiland. De aap is mogelijk de grachten overgezwommen. Gisteren is hij nog gezien in een dorp in de buurt. Op het WK voetbal eindigt rond deze tijd de wedstrijd tussen Colombia en Congo. Kort voor het einde leidt Colombia met 1-0. Kroatië versloeg Panama met 0-1 en Engeland en Ghana speelden 0-0 gelijk. Bondscoach Thomas Tuchel van Engeland neemt er vrede mee, want dit is een moeilijke groep.
1: I still think that we play in one of the most difficult groups in this World Cup. We had a very difficult first match and we had a very difficult second match. Very different from the first match, so it is what it is.
0: En gisteravond versloeg Portugal Oezbekistan met een ruime 5-0. Cristiano Ronaldo scoorde 2 keer. Tropisch warm vandaag met 36 graden en veel zon. En later deze week zelfs nog warmer.

0: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
1: De komende dagen wordt het alleen nog maar heter. En heet is het juiste woord, want de temperaturen gaan gewoon vlotjes door de 30 graden barrière en komen op woensdag, donderdag, vrijdag en zaterdag zelfs landinwaarts richting de 35 graden uit. Wie weet lokaal zelfs nog meer, want sommige regiomodellen geven echt wel pieken in temperaturen van 37, 38 graden en zelfs nog meer. Dat is echt ongezien, ongekend en ook onbekend. We zagen de voorbije jaren ook wel eens een extreme piek van een dag hier en daar, maar niet in die mate met zo'n lange reeks echt zeer warme dagen. Ook onstabiel daarbij, je ziet niet onmiddellijk dat er grote neerslaggebieden of buien in die modellen zitten, maar we moeten het echt dag per dag bekijken, zoals je ook vandaag ziet. Een regen- of onweerscomplex ontstaat heel snel en kan dan toch zorgen voor neerslag en onstabiliteit. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
2: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurzen. Huis der Beurzen. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurzen.be.

27 en 28 juni. Zet het nu al met stip in je agenda, want het historische Malen bruist dan opnieuw als nooit tevoren. De vrijwilligers van Malen waar wij wonen en van Malen Malenfeest toveren Malen dan om tot een plek waar sfeer, muziek en gezelligheid hand in hand gaan. Wie er vorig jaar bij was, die weet het wel. Dit wil je niet missen. Op de affiche onder meer Ines en Lucas, SHW Brugge, Good Company, The Chain, Brugse Venten, Orry, Sounds Familiar, Ensemble Kantelberg en Sam Goris. Je kan er bovendien genieten van een verrukkelijke gezinsbarbecue en de wereldberoemde rommel- en brokantenmarkt die Malen elk jaar omtoveren tot een paradijs voor levensgenieters en speurneuzen. Meer info? www.malenkermis.be. Gesteund door Stad.

0: Verschillende organisaties nemen maatregelen tegen de hitte de komende dagen. Zo schrapt de NMBS tot 100 ritten per dag. Vooral treinen zonder airco rijden deze week niet uit. De Vlaamse Waterweg schuurt 's nachts bruggen bij. Door de warmte zetten ze uit en kan een brug klemmen en daardoor moeilijker openen of draaien. En door de warmte zijn er op enkele waterlopen ook blauwalgen vastgesteld, onder meer in West-Vlaanderen. Als je met blauwalgen besmet water op je huid krijgt, dan kan dat irriteren of je bent misselijk. Ondertussen woeden in het zuidwesten van Frankrijk twee bosbranden. Al 100 hectare aan natuurgebied is verwoest. Er zijn mensen uit hun huis geëvacueerd. Eén brandweerman is licht gewond. De blussen gaat moeilijk omdat er weinig toegangswegen zijn naar het bos. Een chauffeur van busmaatschappij Tros Beijaard is betrapt op alcohol achter het stuur en is meteen ontslagen. Dat schrijft het laatste nieuws. Hij reed op dat ogenblik in onderaanneming voor de lijn. En hij was op weg om leerlingen op te halen. Het Tros Beijaard ligt onder vuur sinds het ongeval aan een overweg in Buggenhout vorige maand, waarbij 4 mensen omkwamen. In Nederland is een aap ontsnapt uit dierenpark Beekse Bergen. Het is een mannetje en is niet gevaarlijk voor mensen of huisdieren, zegt het park. Het is een kuif mangabé en die leven op het dierenpark op het eiland. De aap is mogelijk de gracht overgezwommen. Gisteren is hij nog gezien in een dorp in de buurt. Op het WK voetbal eindigt rond deze tijd de wedstrijd tussen Colombia en Congo. Kort voor het einde leidt Colombia met 1-0. Kroatië versloeg Panama met 0-1 en Engeland en Ghana speelden 0-0 gelijk. Bondscoach Thomas Tuchel van Engeland neemt er vrede mee, want dit is een moeilijke groep.
1: I still think that we play in one of the most difficult groups in this World Cup. We had a very difficult first match and we had a very difficult second match. Very different from the first match, so it is what it is.
0: En gisteravond versloeg Portugal Oezbekistan met een ruime 5-0. Cristiano Ronaldo scoorde 2 keer. Tropisch warm vandaag met 36 graden en veel zon. En later deze week zelfs nog warmer.
2: Na, na, na, na. Nieuw bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinylparketvloeren. Van A tot Z, in alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels, de specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oosterozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels, ook open op zondag.
3: Dit is VBRO.

In het kader van 45 jaar VBRO presenteren we een uniek jubileumconcert. Peter Lockett en The Magical Shadows. In navolging van eerdere successen in de regio, dit keer in Brugge Sint-Pieters. Peter Lockett en The Magical Shadows. Of helemaal terug naar de 50s en de 60s. Zaterdagavond 20 juni in Cultureel Centrum De Dijk aan de Blankenbergse Steenweg. Tickets aan €25 bij In en Uit op het Zand in Brugge, bij Cultuurcentrum Brugge op 050 44 30 60 of online via ticketsbrugge.be. Peter Lockett en The Magical Shadows wordt mede mogelijk gemaakt door Intermezzo Lunchbar, Cambrelin Ramen en Deuren, Café Normandie bij Sandra aan de Blankenbergse Steenweg in Sint-Pieters, bartam.be, reinigen en herstellingen van dakgoten en de Brugse Radio VBRO.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 7 uur.

0: Verschillende organisaties nemen maatregelen tegen de hitte de komende dagen. Zo schrapt de NMBS tot 100 ritten per dag. Vooral treinen zonder airco rijden deze week niet uit. De Vlaamse Waterweg schuurt 's nachts bruggen bij. Door de warmte zetten ze uit en kan een brug klemmen en daardoor moeilijker openen of draaien. En door de warmte zijn er op enkele waterlopen ook blauwalgen vastgesteld, onder meer in West-Vlaanderen. Als je met blauwalgen besmet water op je huid krijgt, dan kan dat irriteren of je bent misselijk. Ondertussen woeden in het zuidwesten van Frankrijk twee bosbranden. Al 100 hectare aan natuurgebied is verwoest. Er zijn mensen uit hun huis geëvacueerd. Eén brandweerman is licht gewond. De blussen gaat moeilijk omdat er weinig toegangswegen zijn naar het bos. Een chauffeur van busmaatschappij Tros Beijaard is betrapt op alcohol achter het stuur en is meteen ontslagen. Dat schrijft het laatste nieuws. Hij reed op dat ogenblik in onderaanneming voor de lijn. En hij was op weg om leerlingen op te halen. Het Tros Beijaard ligt onder vuur sinds het ongeval aan een overweg in Buggenhout vorige maand, waarbij 4 mensen omkwamen. In Nederland is een aap ontsnapt uit dierenpark Beekse Bergen. Het is een mannetje en is niet gevaarlijk voor mensen of huisdieren, zegt het park. Het is een kuif mangabé en die leven op het dierenpark op het eiland. De aap is mogelijk de grachten overgezwommen. Gisteren is hij nog gezien in een dorp in de buurt. Op het WK voetbal heeft Colombia Congo verslagen met 1-0. Kroatië versloeg Panama met 0-1 en Engeland en Ghana speelden 0-0 gelijk. Bondscoach Thomas Tuchel van Engeland neemt er vrede mee, want dit is een moeilijke groep, zegt hij.
1: I still think that we play in one of the most difficult groups in this World Cup. We had a very difficult first match and we had a very difficult second match. Very different from the first match, so it is what it is.
0: En gisteravond versloeg Portugal Oezbekistan met een ruime 5-0. Cristiano Ronaldo scoorde 2 keer. Tropisch warm vandaag met 36 graden en veel zon. En later deze week zelfs nog warmer.
2: Nieuws uit je regio.
3: In Brugge krijgt het vroegere woonzorgcentrum Huizen Minnewater een volledige make-over tot nieuw huis van de Bruggeling. Het neogotische gebouw uit 1892, ooit een katholieke kliniek en later een woonzorgcentrum, wordt vanaf midden 2027 grondig gerenoveerd. In 2030 zullen er honderden stads- en OCMW-medewerkers hun intrek nemen. Het historische pand wordt in ere hersteld, met respect voor de originele structuur en ramen uit de jaren 1930. Latere bijgebouwen verdwijnen. Er komt opnieuw een publieke tuin, een bistro aan de tuinzijde en een vernieuwde inkom via de Sebrechtstraat, met duidelijke balies voor dienstverlening. Ook de kapel wordt een volwaardige vergaderruimte. Het huidige huis van de Bruggeling aan het station verdwijnt. De totale kostprijs voor het project wordt geraamd op 31,5 miljoen euro. In Brugge is een man van 28 uit Wingene veroordeeld tot 120 uur werkstraf voor 2 winkeldiefstallen en het beschadigen van een politiecel. De man werd op 13 februari betrapt in de Ino, waar het alarm afging toen hij de winkel verliet. In een bureel zou hij volgens het parket een balpen en later een schaar hebben gebruikt om een winkeldetectieve te bedreigen. Het slachtoffer bleef ongedeerd. Verder onderzoek wees uit dat hij diezelfde dag al kledij had gestolen in Dioza en New Yorker. Na zijn arrestatie ging hij ook tekeer in de politiecel. De rechter sprak hem vrij voor de vermeende diefstal in de Ino, maar legde voor de overige feiten een werkstraf van 120 uur op. Als hij die niet uitvoert, riskeert hij 12 maanden cel. In Brugge keert deze zomer een succesformule terug. De Rooftop Street Food Weekends van Cactus. In juli en augustus nemen telkens 8 pop-up chefs en evenveel DJ's het dakterras van het Cactus Café over. Elke zaterdag en zondag vanaf 17 uur wordt het Rooftop een zomerse mix van streetfood, muziek en laid-back vibes.

0: reservatie. Onder de bevestigde namen ook de bekende restaurants Patrick de Vos, Orfeo en Shibuya. In Sint-Kruis straalt de Bisschopsdreef opnieuw. De historische eikendreef uit 1762, ooit aangelegd als toegangsweg tot kasteel Roijchem, kreeg een volledige vernieuwing van de openbare verlichting. Met een investering van ongeveer 50.000 euro koos de stad voor gespecialiseerde armaturen die beter passen in dit beschermde groen erfgoed. Na een uitgebreide lichtstudie werd gekozen voor klassieke armaturen met moderne LED-technologie. Die zorgen voor gerichte lichtspreiding, minder lichthinder en vooral meer veiligheid voor wandelaars en fietsers. Volgens schepen van openbaar domein Frankie de Mon komen erfgoed en innovatie hier perfect samen. Buurtbewoners voelen zich duidelijk veiliger en vinden de dreef aantrekkelijker. Ook 4 zitbanken werden vernieuwd, wat zorgt voor meer ontmoeting in het groen. De werken gebeurden in samenwerking met Fluvius. En dan nog dit. Deze hete week hoeft geen excuus te zijn om niet te gaan kerstshoppen. House of Christmas houdt op vrijdag 26, zaterdag 27 en zondag 28 juni uitverkoop in een leegstaand winkelpand in Fort Lapin in Brugge. Het zieltogende winkelcentrum moet tegen eind augustus ontruimd zijn. Er komt een bouwproject in de plaats. Het magazijn van House of Christmas bevindt zich op die locatie. Julie van den Bossen en haar team verkopen er nog de laatste producten uit de voorraadkast. Van kerstdecoratie tot beertjes en andere interieur. Er is nog voor elk wat wils, kondigt de zaakvoerster aan. House of Christmas is tijdelijk die 3 dagen geopend van 11 tot 18:30.
1: Na, na, na, na. 27 en 28 juni. Zet het nu al met stip in je agenda, want het historische Malen bruist dan opnieuw als nooit tevoren. De vrijwilligers van Malen waar wij wonen en van Malen Malenfeest toveren Malen dan om tot een plek waar sfeer, muziek en gezelligheid hand in hand gaan. Wie er vorig jaar bij was, die weet het wel. Dit wil je niet missen. Op de affiche onder meer Ines en Lucas, SHW Brugge, Good Company, The Chain, Brugse Venten, Orri, Sounds Familiar, Ensemble Kantelberg en Sam Goris. Je kan er bovendien genieten van een verrukkelijke gezinsbarbecue en de wereldberoemde rommel- en brokantenmarkt die Malen elk jaar omtoveren tot een paradijs voor levensgenieters en speurneuzen. Meer info: www.malenkermis.be. Gesteund door Stad Brugge.

Goedemorgen, luisteraar. Wij zijn van wal gestoken met onze midweekse VBRO ontbijtshow. Het is inderdaad woensdag en je kreeg al het nieuws van 7 uur daarnet. Waarvoor een woordje van dank aan het adres van onze VBRO nieuwsredactie. Die redactie is er straks terug, omstreeks 19:30. Voor die tijd nog weerman Geert Naessens, kort en bondig met alles over het woensdagse weer. En onze Geert hoor je dan straks natuurlijk nog een keer terug, omstreeks 19:45. Een eerste keer met zijn iets uitgebreider ochtendweerbericht. Voor deze midweekse dag te beginnen uiteraard, maar je weet dat daarin ook de vooruitzichten van de volgende dagen aan bod komen. En ik, wel, ik zorg voor heel veel gezelligheid en leuke muziek in je ontbijtradio. Mijn naam is Frederik Thomas.

0: De gratis VBRO-app. Download hem gratis via de App Store en via Google Play. VBRO. Luister nu altijd en overal naar je favoriete muziek.
1: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
2: Er zijn eigenlijk niet veel woorden meer om het weer van vandaag nog te beschrijven. Het woord extreem past er eigenlijk zelfs gewoon niet meer bij. Want we komen om te beginnen uit de nacht met enorm hoge temperaturen. Minima vanochtend vroeg 23 graden, op heel veel plekken landelijk, stedelijke gebieden nog hoger. En uiteindelijk vanmiddag kan in het zuiden van de provincie zelfs tot 38 graden gehaald worden. Dat zijn, ik ga niet zeggen ongeziene temperaturen, we hebben het nog gehad de laatste jaren, 2019, 2022. En ook dit jaar gaan we dus weer die extreme scoren. Met dat verschil dat het toen één dag was, nu zijn het meerdere dagen na elkaar. Dus vandaag een extreem warme dag. Temperaturen schieten niet omhoog, ze ontploffen gewoon weg. En vanmiddag wordt het heel erg warm, ondraaglijk warm, met heel veel zon daarbij en een zwakke tot matige wind. Misschien nog één lichtpuntje aan de kust. Daar kan in de loop van de dag wat zeebries opduiken. Maar ook daar, voordat die zeebries komt, 34 graden. Dus die zeebries zal amper voor afkoeling zorgen. Wat ook op zee ligt inmiddels heel erg warm lucht. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
3: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen, recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurzen. Huis ter Beurzen. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurzen.be.

0: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
1: De VBRO Matinee Show strijkt ook in de maand juli weer eens neer in Voetbal Lord of the Wings in Menen. Op zondag 5 juli, een heerlijk gezellige namiddag vol muziek en dans. En met gratis koffie en gebak. Gastheer Alwin Rennen presenteert...

0: ook iets eten na reservatie bij Lord of the Wings. Guido Gezellelaan 137 in Menen. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.
1: Verschillende organisaties nemen maatregelen tegen de hitte de komende dagen. Zo schrapt de NMBS tot 100 ritten per dag. Vooral treinen zonder airco rijden deze week niet uit. De Vlaamse Waterweg schuurt 's nachts bruggen bij. Door de warmte zetten ze uit en kan een brug klemmen en daardoor moeilijker openen of draaien. En door de warmte zijn er op enkele waterlopen ook blauwalgen vastgesteld, onder meer in West-Vlaanderen. Als je met blauwalgen besmet water op je huid krijgt, dan kan dat irriteren of je bent misselijk. Ondertussen woeden in het zuidwesten van Frankrijk twee bosbranden. Al 100 hectare aan natuurgebied is verwoest. Er zijn mensen uit hun huis geëvacueerd. Eén brandweerman is licht gewond. De blussen gaat moeilijk omdat er weinig toegangswegen zijn naar het bos. Een chauffeur van busmaatschappij Tros Beijaard is betrapt op alcohol achter het stuur en is meteen ontslagen. Dat schrijft het laatste nieuws. Hij reed op dat ogenblik in onderaanneming voor de lijn. En hij was op weg om leerlingen op te halen. Het Tros Beijaard ligt onder vuur sinds het ongeval aan een overweg in Buggenhout vorige maand, waarbij 4 mensen omkwamen. In Nederland is een aap ontsnapt uit dierenpark Beekse Bergen. Het is een mannetje en is niet gevaarlijk voor mensen of huisdieren, zegt het park. Het is een kuif mangabee en die leven op het dierenpark op het eiland. De aap is mogelijk de gracht overgezwommen. Gisteren is hij nog gezien in een dorp in de buurt. Op het WK voetbal heeft Colombia Congo verslagen met 1-0. Kroatië versloeg Panama met 0-1 en Engeland en Ghana speelden 0-0 gelijk. Bondscoach Thomas Tuchel van Engeland neemt er vrede mee, want dit is een moeilijke groep, zegt hij.
2: I still think that we play in one of the most difficult groups in this World Cup. We had a very difficult first match and we had a very difficult second match. Very different from the first match, so it is what it is.
1: En gisteravond versloeg Portugal Oezbekistan met een ruime 5-0. Cristiano Ronaldo scoorde 2 keer. Tropisch warm vandaag met 36 graden en veel zon. En later deze week zelfs nog warmer.
3: De Brugse Ruitenwasserij werkt voor particulier en bedrijf in de Brugse regio. De Brugse Ruitenwasserij, algemene traditionele reiniging van ramen. Stipt periodiek, eenmalig of op afroep. Exterieur en interieur. Bij de Brugse Ruitenwasserij kan je rekenen op meer dan 10 jaar ervaring. Neem nu contact op voor een gratis en vrijblijvende offerte. 0470 94 14 55 of info@dbrw.be. De Brugse Ruitenwasserij. Professioneel, kwalitatief, ervaren en stipt.
4: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
3: Dit is Wachtzaal, de nieuwe zomersingle van

Nou, leuk gedaan toch? PC Brown, heel erg origineel, Nederlandstalige versie van Saturday Night at the Movies. Zaterdagnacht, de nieuwe titel van PC Brown. De single waarmee hij het mooie weer wil maken deze zomer. Ja, van mooi weer gesproken, zometeen Geert Nasens met alles over het weer. Heet, heter, heetst, genoeg drinken, dat is de boodschap. Want voor je het weet ga je hallucineren.

0: hebben deze dagen te maken met een fenomeen dat gekend is als een hittekoepel. Wat is dat? Wel, dat is een hoge drukgebied dat bij ons in de buurt ligt. En dat hoge drukgebied, dat zorgt ervoor dat de lucht daalt. Omdat die lucht daalt, wordt ze ook samengeperst, want dat hoog houdt die lucht gevangen. En daardoor wordt die lucht eigenlijk steeds warmer. Je kan het vergelijken met lucht die je in een fietspand pompt. Die fietspomp die wordt ook warmer door dat je die lucht eigenlijk gaat opblazen. En daardoor komt die temperatuur steeds hoger uit. Bovendien in zo'n hoge drukgebied is het ook zonnig, waardoor alle zonne-energie ook nog eens kan benut worden om de bodem verder op te warmen. En omdat die bodem eigenlijk ook wel droog is, ondanks de buien die gevallen zijn, we zitten al meer dan een jaar in een droge periode, is er minder vocht voorhanden. Vocht wat normaal gezien door verdamping ook zorgt voor het benutten van warmte, maar het gebeurt allemaal niet. Dus al die warmte wordt opgestapeld en daardoor krijgen we die extreme temperaturen vandaag, maxima in de loop van de dag, ja, richting een 37, 38 graden in het zuiden van de provincie, 34 graden aan zee, dus dat wordt echt extreem. Dat beginnen gevaarlijke temperaturen te worden, met heel veel zon erbij. Ja, er hoeft niet gezegd te worden dat het vandaag niet echt verstandig is om zware inspanningen buiten te doen. Vanavond, vannacht, een heel trage afkoeling. Temperaturen zakken bijzonder langzaam. Recordwarme nacht sowieso. In de steden meer dan 25 graden, landelijk meer dan 20. En ook voor donderdag, vrijdag en zaterdag staat dit op het menu. Mogelijk vrijdag zelfs nog warmer. Donderdag lijkt iets getemperd te zijn, maar ook dan spreken we over 35 graden en meer. Dus dat gaat eigenlijk gewoon nergens meer over. Naar het weekend toe zou het kunnen dat het begint af te koelen. Zeker naar zondag toe, maar ook dan spreken we nog over 25 graden. Begin volgende week meer normale temperaturen tussen 20 en 25. Maar wel met toenemende onstabiliteit en mogelijk ergens in de loop van vrijdag of het weekend toch weer een flink onweer erbij. Het zou zomaar kunnen.
1: VBRO is deze week trots op deze. Dit is de VBRO Trotsplaat.

Lee en uiteraard de Vlaamse zangeres die deze week borg staat voor onze VBRO Trotsplaat. Je krijgt haar regelmatig te horen doorheen onze programma's met Vuurtoren. Haar nieuwe single was niet echt gepland, maar uiteindelijk dan toch een heel leuke verrassing van en voor Aurélie, die Vuurtoren. Haar nieuwste. Goeiemorgen.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 8 uur.

0: Verschillende organisaties nemen maatregelen tegen de hitte de komende dagen. Zo schrapt de NMBS tot 100 ritten per dag. Vooral treinen zonder airco rijden deze week niet uit. De Vlaamse Waterweg schuurt 's nachts bruggen bij. Door de warmte zetten ze uit en kan een brug klemmen en daardoor moeilijker openen of draaien. En door de warmte zijn er op enkele waterlopen ook blauwalgen vastgesteld, onder meer in West-Vlaanderen. Als je met blauwalgen besmet water op je huid krijgt, dan kan dat irriteren of je bent misselijk. Ondertussen woeden in het zuidwesten van Frankrijk twee bosbranden. Al 100 hectare aan natuurgebied is verwoest. Er zijn mensen uit hun huis geëvacueerd. Eén brandweerman is licht gewond. De blussen gaat moeilijk omdat er weinig toegangswegen zijn naar het bos. Een chauffeur van busmaatschappij Tros Beijaard is betrapt op alcohol achter het stuur en is meteen ontslagen. Dat schrijft het laatste nieuws. Hij reed op dat ogenblik in onderaanneming voor de lijn. En hij was op weg om leerlingen op te halen. Het Tros Beijaard ligt onder vuur sinds het ongeval aan een overweg in Buggenhout vorige maand, waarbij 4 mensen omkwamen. In Nederland is een aap ontsnapt uit dierenpark Beekse Bergen. Het is een mannetje en is niet gevaarlijk voor mensen of huisdieren, zegt het park. Het is een kuif mangabé en die leven op het dierenpark op het eiland. De aap is mogelijk de gracht overgezwommen. Gisteren is hij nog gezien in een dorp in de buurt. Op het WK voetbal heeft Colombia Congo verslagen met 1-0. Kroatië versloeg Panama met 0-1 en Engeland en Ghana speelden 0-0 gelijk. Bondscoach Thomas Tuchel van Engeland neemt er vrede mee, want dit is een moeilijke groep, zegt hij.
1: I still think that we play in one of the most difficult groups in this World Cup. We had a very difficult first match and we had a very difficult second match. Very different from the first match, so it is what it is.
0: En gisteravond versloeg Portugal Oezbekistan met een ruime 5-0. Cristiano Ronaldo scoorde 2 keer. Tropisch warm vandaag met 36 graden en veel zon. En later deze week zelfs nog warmer.
2: Nieuws uit je regio.
3: In Brugge krijgt het vroegere woonzorgcentrum Huizen Minnewater een volledige make-over tot nieuw huis van de Bruggeling. Het neogotische gebouw uit 1892, ooit een katholieke kliniek en later een woonzorgcentrum, wordt vanaf midden 2027 grondig gerenoveerd. In 2030 zullen er honderden stads- en OCMW-medewerkers hun intrek nemen. Het historische pand wordt in ere hersteld, met respect voor de originele structuur en ramen uit de jaren 1930. Latere bijgebouwen verdwijnen. Er komt opnieuw een publieke tuin, een bistro aan de tuinzijde en een vernieuwde inkom via de Sebrechtstraat met duidelijke balies voor dienstverlening. Ook de kapel wordt een volwaardige vergaderruimte. Het huidige huis van de Bruggeling aan het station verdwijnt. De totale kostprijs voor het project wordt geraamd op 31,5 miljoen euro. In Brugge is een man van 28 uit Wingene veroordeeld tot 120 uur werkstraf voor 2 winkeldiefstallen en het beschadigen van een politiecel. De man werd op 13 februari betrapt in de Ino, waar het alarm afging toen hij de winkel verliet. In een bureel zou hij volgens het parket een balpen en later een schaar hebben gebruikt om een winkeldetectieve te bedreigen. Het slachtoffer bleef ongedeerd. Verder onderzoek wees uit dat hij diezelfde dag al kledij had gestolen in Dioza en New Yorker. Na zijn arrestatie ging hij ook tekeer in de politiecel. De rechter sprak hem vrij voor de vermeende diefstal in de Ino, maar legde voor de overige feiten een werkstraf van 120 uur op. Als hij die niet uitvoert, riskeert hij 12 maanden cel. In Brugge keert deze zomer een succesformule terug. De Rooftop Street Food Weekends van Cactus. In juli en augustus nemen telkens 8 pop-up chefs en evenveel DJ's het dakterras van het Cactus Café over. Elke zaterdag en zondag vanaf 17 uur wordt het Rooftop een zomerse mix van streetfood, muziek en laid-back vibes. Elk weekend staat een andere chef in de residentie met streetfood en sharinggerechten die je rechtstreeks bij de chef bestelt. Betaalbaar, veggie-friendly en zonder reservatie. Onder de bevestigde namen ook de bekende restaurants Patrick de Vos, Orfeo

0: volledige vernieuwing van de openbare verlichting. Met een investering van ongeveer 50.000 euro koos de stad voor gespecialiseerde armaturen die beter passen in dit beschermde groen erfgoed. Na een uitgebreide lichtstudie werd gekozen voor klassieke armaturen met moderne LED-technologie. Die zorgen voor gerichte lichtspreiding, minder lichthinder en vooral meer veiligheid voor wandelaars en fietsers. Volgens schepen van openbaar domein Frankie de Mon komen erfgoed en innovatie hier perfect samen. Buurtbewoners voelen zich duidelijk veiliger en vinden de dreef aantrekkelijker. Ook 4 zitbanken werden vernieuwd, wat zorgt voor meer ontmoeting in het groen. De werken gebeurden in samenwerking met Fluvius. En dan nog dit. Deze hete week hoeft geen excuus te zijn om niet te gaan kerstshoppen. House of Christmas houdt op vrijdag 26, zaterdag 27 en zondag 28 juni uitverkoop in een leegstaand winkelpand in Fort Lapin in Brugge. Het zieltogende winkelcentrum moet tegen eind augustus ontruimd zijn. Er komt een bouwproject in de plaats. Het magazijn van House of Christmas bevindt zich op die locatie. Julie van den Bossen en haar team verkopen er nog de laatste producten uit de voorraadkast. Van kerstdecoratie tot beertjes en andere interieur. Er is nog voor elk wat wils, kondigt de zaakvoerster aan. House of Christmas is tijdelijk die 3 dagen geopend van 11 tot 18:30.
1: Thuiskomen. Dat gevoel begint zodra je binnenstapt bij Residentie Berkenhof in Assebroek. Je woont er in je eigen comfortabele appartement met alle privacy die je wenst. En tegelijk is er de warme zorg en ondersteuning die je nodig hebt. Overdag en 's nachts met een inwonende conciërge. Je geniet van rust en groen in onze prachtige tuin en dat op een boogscheut van het idyllische Brugge. In onze warme keuken bereiden we elke dag verse en gezonde maaltijden. Helemaal op maat van elke resident. Er is tijd voor activiteiten, voor ontmoeting en vooral voor een gerust gevoel. Met transparante prijzen, zonder verrassingen. Alles inbegrepen. Wens je meer informatie? Neem dan contact op via info@awpro.be of op het nummer 050 35 1108 van Residentie Berkenhof in Assebroek. Residentie Berkenhof heeft ook een afgesloten dagzaal voor verenigingen met alle mogelijke faciliteiten en biedt de mogelijkheid om er als externe te komen eten, mits reservering daags voordien. Pluspunten daarbij zijn, het restaurant is rolstoeltoegankelijk en biedt dagverse maaltijden.

0: tweede gedeelte van onze woensdagse VBRO-ontbijtshow. We zijn het daarnet begonnen met het nieuws van achten. Ja, en zo gaat het om het half uur verder met ochtendnieuws in onze VBRO-ontbijtshow. Volgende keer dus om 8:30. En afronden doen we dan natuurlijk ook nog een keer met een update van ons morgennieuws om 9:00. En weerman Geert Nasens, die hoor je uitgebreid straks in de laatste rechte lijn, tegenaan de laatste rechte lijn van deze woensdagse ontbijtshow, omstreeks 9:15. Kan je zo lang niet wachten. Kort en bondig, voor het 8:30 journaal is hij ook nog een keer aanzet met het weer voor deze woensdag.
1: Het doet me

0: Onze weerman, ook op woensdag morgen present natuurlijk met de weersvooruitzichten. Zometeen.
1: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
2: Er zijn eigenlijk niet veel woorden meer om het weer van vandaag nog te beschrijven. Het woord extreem past er eigenlijk zelfs gewoon niet meer bij. Want we komen om te beginnen uit de nacht met enorm hoge temperaturen. Minima vanochtend vroeg 23 graden. Op heel veel plekken landelijk, stedelijke gebieden nog hoger. En uiteindelijk vanmiddag kan in het zuiden van de provincie zelfs tot 38 graden gehaald worden. Dat zijn, ik kan niet zeggen ongeziene temperaturen. We hebben het nog gehad de laatste jaren. 2019, 2022. En ook dit jaar gaan we dus weer die extreme scoren. Met dat verschil dat het toen één dag was, nu zijn het meerdere dagen na elkaar. Dus vandaag een extreem warme dag. Temperaturen schieten niet omhoog, ze ontploffen gewoon weg. En vanmiddag wordt het heel erg warm, ondraaglijk warm, met heel veel zon daarbij en een zwakke tot matige wind. Misschien nog één lichtpuntje aan de kust. Daar kan in de loop van de dag wat zeebries opduiken. Maar ook daar, voordat die zeebries komt, 34 graden. Dus die zeebries zal amper voor afkoeling zorgen. Wat ook op zee ligt inmiddels heel erg warm lucht. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
3: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen, recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurzen. Huis ter Beurzen. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurzen.be.

0: Zondagmorgen gaat VBRO terug in de tijd. Zondagmorgen van 8 tot 10 op zijn zondags.
1: Je sluit je ogen niet meer.
2: Wel ja, dames en heren, wij gaan ons inspannen met man en macht.
3: Er moet genoeg toch een stomme ezel voor zijn.
0: Geniet mee van een van de mooiste radiomomenten.
4: Abemus papa.
0: Rudy Meins neemt je mee.
5: Nu voel ik mijn topconditie, zeg.
6: Dans, bambino, kom dans naar de zon.
0: Zondagmorgen van 8 tot 10 op zijn zondags bij VBRO.
7: Het is ongelooflijk hoe klein deze techniek is geworden.
8: 27 en 28 juni. Zet het nu al met stip in je agenda, want het historische Malen bruist dan opnieuw als nooit tevoren. De vrijwilligers van Malen waar wij wonen en van Malen Malenfeest toveren Malen dan om tot een plek waar sfeer, muziek en gezelligheid hand in hand gaan. Wie er vorig jaar bij was, die weet het wel. Dit wil je niet missen. Op de affiche onder meer Ines en Lucas, SHW Brugge, Good Company, The Chain, Brugse Venten, Orrie, Sounds Familiar, Ensemble Kantelberg en Sam Goris. Je kan er bovendien genieten van een verrukkelijke gezinsbarbecue en de wereldberoemde rommel- en brokantenmarkt die Malen elk jaar omtoveren tot een paradijs voor levensgenieters en speurneuzen. Meer info? www.malenkermis.be. Gesteund door Stad Brugge en het Feestcomité Malen.

0: Verschillende organisaties nemen maatregelen tegen de hitte de komende dagen. Zo schrapt de NMBS tot 100 ritten per dag. Vooral treinen zonder airco rijden deze week niet uit. De Vlaamse Waterweg schuurt 's nachts bruggen bij. Door de warmte zetten ze uit en kan een brug klemmen en daardoor moeilijker openen of draaien. En door de warmte zijn er op enkele waterlopen ook blauwalgen vastgesteld, onder meer in West-Vlaanderen. Als je met blauwalgen besmet water op je huid krijgt, dan kan dat irriteren of je bent misselijk. Ondertussen woeden in het zuidwesten van Frankrijk twee bosbranden. Al 100 hectare aan natuurgebied is verwoest. Er zijn mensen uit hun huis geëvacueerd. Eén brandweerman is licht gewond. De blussen gaat moeilijk omdat er weinig toegangswegen zijn naar het bos. Een chauffeur van busmaatschappij Tros Beijaard is betrapt op alcohol achter het stuur en is meteen ontslagen. Dat schrijft het laatste nieuws. Hij reed op dat ogenblik in onderaanneming voor de lijn. En hij was op weg om leerlingen op te halen. Het Tros Beijaard ligt onder vuur sinds het ongeval aan een overweg in Buggenhout vorige maand, waarbij 4 mensen omkwamen. In Nederland is een aap ontsnapt uit dierenpark Beekse Bergen. Het is een mannetje en is niet gevaarlijk voor mensen of huisdieren, zegt het park. Het is een kuif mangabee en die leven op het dierenpark op het eiland. De aap is mogelijk de gracht overgezwommen. Gisteren is hij nog gezien in een dorp in de buurt. Op het WK voetbal heeft Colombia Congo verslagen met 1-0. Kroatië versloeg Panama met 0-1 en Engeland en Ghana speelden 0-0 gelijk. Bondscoach Thomas Tuchel van Engeland neemt er vrede mee, want dit is een moeilijke groep, zegt hij.
1: I still think that we play in the one of the most difficult groups in this World Cup. We had a very difficult first match and we had a very difficult second match. Very different from the first match, so it is what it is.
0: En gisteravond versloeg Portugal Oezbekistan met een ruime 5-0. Cristiano Ronaldo scoorde 2 keer. Tropisch warm vandaag met 36 graden en veel zon. En later deze week zelfs nog warmer.
2: De Brugse Ruitenwasserij werkt voor particulier en bedrijf in de Brugse regio. De Brugse Ruitenwasserij, algemene traditionele reiniging van ramen. Stipt periodiek, eenmalig of op afroep. Exterieur en interieur. Bij de Brugse Ruitenwasserij kan je rekenen op meer dan 10 jaar ervaring. Neem nu contact op voor een gratis en vrijblijvende offerte. 0470 94 14 55 of info@dbrw.be. De Brugse Ruitenwasserij. Professioneel, kwalitatief, ervaren en stipt.
3: Als vakman bij Quadro ga ik voluit voor het beste resultaat, de warmste service en vooral altijd voor jouw glimlach.
4: Quadro Ramen en Deuren. Ons vak, jouw glimlach.
2: Kom nu langs in onze toonzaal in Jabbeke en score een barbecue tijdens het WK voetbal.
4: Quadro Ramen en Deuren. Ons vak, jouw glimlach.
2: Dit is Wachtzaal, de nieuwe zomersingle van Nick.

0: boekingen en meer info 0471 200 992. Of kijk op bernard-entertainment.be.
1: De verkeerde wachtzaal, die ik weer herken.
0: bernard-entertainment.be. Dit is VBS.

Vorige week tekende hij voor onze VBRO Trotsplaat, de voorganger van Aurélie, met andere woorden, Houston, nooit meer zonder jou. Bij gevolg is hij nu vanuit pole position vertrokken om het mooie weer te blijven maken in de aanhef van de grote zomervakantie 2026. Houston en zijn nieuwe single in onze VBRO ontbijtshow van vandaag woensdag.

We hebben deze dagen te maken met een fenomeen dat gekend is als een hittekoppel. Wat is dat? Wel, dat is een hoge drukgebied dat bij ons in de buurt ligt. En dat hoge drukgebied, dat zorgt ervoor dat de lucht daalt. Omdat die lucht daalt, wordt ze ook samengeperst, want dat hoog houdt die lucht gevangen. En daardoor wordt die lucht eigenlijk steeds warmer. Je kan het vergelijken met lucht die je in een fietspand pompt. Die fietspomp die wordt ook warmer door dat je die lucht eigenlijk gaat opblazen. En daardoor komt die temperatuur steeds hoger uit. Bovendien in zo'n hoge drukgebied is het ook zonnig, waardoor alle zonne-energie ook nog eens kan benut worden om de bodem verder op te warmen. En omdat die bodem eigenlijk ook wel droog is, ondanks de buien die gevallen zijn, we zitten al meer dan een jaar in een droge periode, is er minder vocht voorhanden. Vocht wat normaal gezien door verdamping ook zorgt voor het benutten van warmte, maar het gebeurt allemaal niet. Dus al die warmte wordt opgestapeld en daardoor krijgen we die extreme temperaturen vandaag, maxima in de loop van de dag, ja, richting een 37, 38 graden in het zuiden van de provincie, 34 graden aan zee, dus dat wordt echt extreem. Dat beginnen gevaarlijke temperaturen te worden, met heel veel zon erbij. Ja, er hoeft niet gezegd te worden dat het vandaag niet echt verstandig is om zware inspanningen buiten te doen. Vanavond, vannacht een heel trage afkoeling. Temperaturen zakken bijzonder langzaam. Recordwarme nacht sowieso. In de steden meer dan 25 graden, landelijk meer dan 20. En ook voor donderdag, vrijdag en zaterdag staat dit op het menu. Mogelijk vrijdag zelfs nog warmer. Donderdag lijkt iets getemperd te zijn, maar ook dan spreken we over 35 graden en meer. Dus het gaat eigenlijk gewoon nergens meer over. Naar het weekend toe zou het kunnen dat het begint af te koelen. Zeker naar zondag toe, maar ook dan spreken we nog over 25 graden. Begin volgende week meer normale temperaturen tussen 20 en 25. Maar wel met toenemende onstabiliteit en mogelijk ergens in de loop van vrijdag of het weekend toch weer een flink onweer erbij. Het zou zomaar kunnen.

0: het hoort ook wel bij de zomer, hè? Liefde die in de lucht hangt. De nieuwe single van Corrie Konings was dat, nieuwe versie van Er hangt iets in de lucht, Amore. In de start van onze VBRO ontbijtshow. Ook Corrie is er dus bij deze zomer 2026. Wat een carrière heeft ze inmiddels bij één gezongen. We gaan naar het late ochtendblok van deze woensdag. Woensdagochtend tussen 9 en 12 uur. Eerst een uurtje nieuwe Nederlandstalige plaatjes. En dan uiteraard weer koffietijd met VBRO's. Eddie Govert, collega Eddie Govert, die we zometeen alweer de studio in verwachten. Dan komt hij netjes een programma voorbereiden dat meteen na het nieuws van 10 uur van start gaat.
1: Dit was de ontbijtshow van VBRO. Tot morgen.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 9 uur.

0: Vanaf vandaag geldt code oranje voor hitte in bijna heel België. De kuststrook valt buiten de waarschuwing. De overheid vraagt extra aandacht voor kwetsbare mensen. Mensen krijgen het advies om voldoende water te drinken. Zware inspanningen worden tijdens de warmste uren afgeraden. In Sebastopol op de Krim is de stroom uitgevallen. Dat gebeurt na Oekraïnse aanvallen op energiecentrales, meldt de Russische gouverneur. Gisteren blies Oekraïne nog een belangrijke spoorbrug op, ook op de Krim. De Krim werd in 2014 geannexeerd door Rusland. Oekraïne probeert het schiereiland te isoleren van Rusland. Oekraïne heeft een nieuwe aanvraag ingediend om lid te worden van de OESO. Aan dat samenwerkingsverband doen 38 landen mee, waaronder de VS, Duitsland en België. Oekraïne is al langer kandidaat lid en wil nu volledig lid worden. President Zelensky had gisteren een ontmoeting met de secretaris-generaal van de OESO. Ben Krabbe stopt in juni 2027 als presentator van Blokken. Dan neemt hij afscheid na 33 seizoenen van de dagelijkse tv-quiz. In september 2027 volgt Sven De Leijer hem op. De Leijer werkte vroeger als publieksopwarmer bij Blokken. Wat Krabbe na zijn vertrek gaat doen, is nog niet bekend. Jeremy Doku is opnieuw aangesloten bij de Rode Duivels in Seattle. Hij is vanmorgen aangekomen in het basecamp daar. Doku was afwezig door de geboorte van zijn zoontje Praise in Londen. Vandaag hervat hij ook de groepstraining. De aanvaller kampte de voorbije dagen nog met een luchtweginfectie. Zaterdag spelen de Rode Duivels om 5:00 ochtends onze tijd tegen Nieuw-Zeeland. Het is opnieuw broeierig warm met veel zon en maxima van 33 graden aan zee tot 37 graden in de stedelijke gebieden. Ook de komende dagen nog heet, maar vanaf vrijdag is er weer kans op onweer.
1: Dit is Wachtzaal, de nieuwe zomersingle van

0: Boekingen en meer info 0471 200 992. Of kijk op bernard-entertainment.be.
1: De verkeerde wachtzaal, die ik weer herken.
0: bernard-entertainment.be.

0: Tegels en terrastegels aan fabrieksprijzen? Ja, echt fabrieksprijzen. Bij AZ Tegels kies je zonder druk en op je eigen tempo. Ontdek het hele jaar door Italiaanse en Spaanse topkwaliteit tegels aan fabrieksprijzen. En we stockeren ze gratis tot wanneer jij ze nodig hebt. Ook plinten, schilderplinten en stapstenen in eigen atelier gemaakt. Kom langs en ontdek je droomtegel bij AZ Tegels. Ook open op zondag. Kijk ook op aztegels.be.
1: Nieuws uit je regio.
2: In Brugge krijgt het vroegere woonzorgcentrum Huizen Minnewater een volledige make-over tot nieuw huis van de Bruggeling. Het neogotische gebouw uit 1892, ooit een katholieke kliniek en later een woonzorgcentrum, wordt vanaf midden 2027 grondig gerenoveerd. In 2030 zullen er honderden stads- en OCMW-medewerkers hun intrek nemen. Het historische pand wordt in ere hersteld, met respect voor de originele structuur en ramen uit de jaren 1930. Latere bijgebouwen verdwijnen. Er komt opnieuw een publieke tuin, een bistro aan de tuinzijde en een vernieuwde inkom via de Sebrechtstraat, met duidelijke balies voor dienstverlening. Ook de kapel wordt een volwaardige vergaderruimte. Het huidige huis van de Bruggeling aan het station verdwijnt. De totale kostprijs voor het project wordt geraamd op 31,5 miljoen euro. In Brugge is een man van 28 uit Wingene veroordeeld tot 120 uur werkstraf voor 2 winkeldiefstallen en het beschadigen van een politiecel. De man werd op 13 februari betrapt in de Ino, waar het alarm afging toen hij de winkel verliet. In een bureel zou hij volgens het parket een balpen en later een schaar hebben gebruikt om een winkeldetectieve te bedreigen. Het slachtoffer bleef ongedeerd. Verder onderzoek wees uit dat hij diezelfde dag al kledij had gestolen in Dioza en New Yorker. Na zijn arrestatie ging hij ook tekeer in de politiecel. De rechter sprak hem vrij voor de vermeende diefstal in de Ino, maar legde voor de overige feiten een werkstraf van 120 uur op. Als hij die niet uitvoert, riskeert hij 12 maanden cel. In Brugge keert deze zomer een succesformule terug. De Rooftop Street Food Weekends van Cactus. In juli en augustus nemen telkens 8 pop-up chefs en evenveel DJ's het dakterras van het Cactus Café over. Elke zaterdag en zondag vanaf 17 uur wordt het Rooftop een zomerse mix van streetfood, muziek en laid-back vibes. Elk weekend staat een andere chef in de residentie met streetfood en sharinggerechten die je rechtstreeks bij de chef bestelt. Betaalbaar, veggie-friendly en zonder reservatie. Onder de bevestigde namen ook de bekende restaurants Patrick de Vos, Orfeo en Shibuya. In Sint-Kruis straalt de Bisschopsdreef opnieuw. De historische eikendreef uit 1762, ooit aangelegd als toegangsweg tot kasteel Roijgem, kreeg een volledige vernieuwing van de openbare verlichting. Met een investering van ongeveer 50.000 euro koos de stad voor gespecialiseerde armaturen die beter passen in dit beschermde groen erfgoed. Na een uitgebreide lichtstudie werd gekozen voor klassieke armaturen met moderne LED-technologie. Die zorgen voor gerichte lichtspreiding, minder lichthinder en vooral meer veiligheid voor wandelaars en fietsers. Volgens schepen van openbaar domein Frankie de Mon komen erfgoed en innovatie hier perfect samen. Buurtbewoners voelen zich duidelijk veiliger en vinden de dreef aantrekkelijker. Ook 4 zitbanken werden vernieuwd, wat zorgt voor meer ontmoeting in het groen. De werken gebeurden in samenwerking met Fluvius. En dan nog dit. Deze hete week hoeft geen excuus te zijn om niet te gaan kerstshoppen. House of Christmas houdt op vrijdag 26, zaterdag 27 en zondag 28 juni uitverkoop in een leegstaand winkelpand in Fort Lapin in Brugge. Het zieltogende winkelcentrum moet tegen eind augustus ontruimd zijn. Er komt een bouwproject in de plaats. Het magazijn van House of Christmas bevindt zich op die locatie. Julie van den Bossen en haar team verkopen er nog de laatste producten uit de voorraadkast. Van kerstdecoratie tot beertjes en andere interieur. Er is nog voor elk wat wils, kondigt de zaakvoerster aan. House of Christmas is tijdelijk die 3 dagen geopend van 11 tot 18:30.
3: Oh,
1: slenteren, sleuren met zakken, winkel in, winkel uit, over de kop lopen, shoppen in de stad. Ik heb het echt gehad, Vince, echt waar.
3: Al die stress, nergens voor nodig. Ik heb het gevonden.
1: Ah ja?
3: Your Fashion, in Westkamp. Chique winkel, hè.
1: Mo.
3: Esquine Merten. Meijer, Armani, Zilton, Hugo Boss.
1: Allee, meen je dat?
3: Sportief klassiek, kostuums op maten. Vooral geleden.
1: Allee.
3: En met parking, hè. Dus geen sleur meer met zakken.
1: Your Fashion, zeg je?
3: Jeps.
1: Ah ja, ik zie het hier. In de Kortrijkse straat in Oostkamp. Ah, maar ze zijn de zondag voor mij ook open. Ik zeg wel, vet.
3: Nou waar.
1: Nou, Your Fashion, hè?
3: Voorzichtig op de baan, hè, matje.
4: Your Fashion. Wij kleden elke man voor elke gelegenheid. De Brugse Ruitenwasserij werkt voor particulier en bedrijf in de Brugse regio. De Brugse Ruitenwasserij, algemene traditionele reiniging van ramen. Stipt periodiek, eenmalig of op afroep. Exterieur en interieur. Bij de Brugse Ruitenwasserij kan je rekenen op meer dan 10 jaar ervaring. Neem nu contact op voor een gratis en vrijblijvende offerte. 0470 94 14 55 of info@dbrw.be. De Brugse Ruitenwasserij. Professioneel, kwalitatief, ervaren en stipt.
0: Dit is

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 10 uur.

0: Vanaf vandaag geldt code oranje voor hitte in bijna heel België. De kuststrook valt buiten de waarschuwing. De overheid vraagt extra aandacht voor kwetsbare mensen. Mensen krijgen het advies om voldoende water te drinken. Zware inspanningen worden tijdens de warmste uren afgeraden. In Sebastopol op de Krim is de stroom uitgevallen. Dat gebeurt na Oekraïnse aanvallen op energiecentrales, meldt de Russische gouverneur. Gisteren blies Oekraïne nog een belangrijke spoorbrug op, ook op de Krim. De Krim werd in 2014 geannexeerd door Rusland. Oekraïne probeert het schiereiland te isoleren van Rusland. Oekraïne heeft een nieuwe aanvraag ingediend om lid te worden van de OESO. Aan dat samenwerkingsverband doen 38 landen mee, waaronder de VS, Duitsland en België. Oekraïne is al langer kandidaat lid en wil nu volledig lid worden. President Zelensky had gisteren een ontmoeting met de secretaris-generaal van de OESO. Ben Krabbe stopt in juni 2027 als presentator van Blokken. Dan neemt hij afscheid na 33 seizoenen van de dagelijkse tv-quiz. In september 2027 volgt Sven De Leijer hem op. De Leijer werkte vroeger als publieksopwarmer bij Blokken. Wat Krabbe na zijn vertrek gaat doen, is nog niet bekend. Jeremy Doku is opnieuw aangesloten bij de Rode Duivels in Seattle. Hij is vanmorgen aangekomen in het basecamp daar. Doku was afwezig door de geboorte van zijn zoontje Praise in Londen. Vandaag hervat hij ook de groepstraining. De aanvaller kampte de voorbije dagen nog met een luchtweginfectie. Zaterdag spelen de Rode Duivels om 5 uur 's ochtends onze tijd tegen Nieuw-Zeeland. Het is opnieuw broeierig warm met veel zon en maxima van 33 graden aan zee tot 37 graden in de stedelijke gebieden. Ook de komende dagen nog heet, maar vanaf vrijdag is er weer kans op onweer.
1: Nieuws uit je regio.
2: Bij een verkeersongeval op de E403 in Isegem zijn gisteravond rond 11 uur 3 mensen gewond geraakt. Een wagen reed er achteraan in op een bestelwagen met daarin een vader en een zoon. De brandweer moest hen bevrijden. Het voertuig van de bestuurster die het ongeval veroorzaakte vatte na de botsing vuur en brandde volledig uit. Op een veld langs de Stijn-Streuvelstraat in Heerst bij Zwevegem gebeurde gisteravond rond 6 uur een ongeval met een landbouwmachine. Een landbouwer was er bezig met meststof te strooien. Omdat niet alles mooi in de bak viel, stampte hij een deel naar beneden. Hij raakte daarbij vast met zijn voet aan de schroef die de meststof rondstrooit. De brandweer moest ter plaatse gaan om het slachtoffer te bevrijden. Hij kreeg ondertussen de eerste zorgen en werd daarna zwaar gewond, maar niet in levensgevaar overgebracht naar het ziekenhuis. Op de rotonde van de Keienbergstraat met de R34 in Torhout werd gisteren namiddag een motorrijder aangereden door een bestelwagen. De tweewieler eindigde daarbij deels onder de bestelwagen. Gelukkig kon de man zelf recht klauteren. Hij liep een hoofdwonde op en werd naar het ziekenhuis gebracht. Gisteren is brand uitgebroken bij fouragebedrijf De Wulf in de industriezone in Ieper. Het vuur ontstond in een loods van het bedrijf. Toen de brandweer arriveerde, sloegen de vlammen al uit het dak. Het bleek om een strobrand te gaan. In 2015 brak daar al eens een zware stro- en hooibrand uit. En de brandweer moest gisteren namiddag iets voor 3:30 uitrukken naar Sterks, een composteringsbedrijf langs de Kachtemstraat in Roeselare. Daar was een brandje uitgebroken op het dak van een van de bedrijfsgebouwen. Een drietal zonnepanelen stonden er in brand. Erger kon voorkomen worden.
1: La, la, la, la. 27 en 28 juni. Zet het nu al met stip in je agenda, want het historische Malen bruist dan opnieuw als nooit tevoren. De vrijwilligers van Malen waar wij wonen en van Malen

Ines en Lucas, SHW Brugge, Good Company, The Chain, Brugse Venten, Orry, Sounds Familiar, Ensemble Kantelberg en Sam Goris. Je kan er bovendien genieten van een verrukkelijke gezinsbarbecue en de wereldberoemde rommel- en brokantenmarkt die Malen elk jaar omtoveren tot een paradijs voor levensgenieters en speurneuzen. Meer info: www.malenkermis.be. Gesteund door

Ik heb het altijd een van de betere liedjes gevonden van Eddie Smets. En met een pakkende inhoud. Jij wil vrij zijn. We moesten ook al terug tot 82. Hele tijd geleden, hè? Welkom bij VBRO. Goedemorgen. En Eddie Hovert zit hier bloed, zweet en tranen in de studio te zweten. Inderdaad, het is hier lekker warm bij de VBRO. Maar Ingrid, die wist daar wel een antwoord op. Bloed, zweet en tranen. Kijk, daar komt ze.

En ook dit is een voormalige trotsplaat, Mijn eigen leven van Fadim. En ik blijf het een mooi liedje vinden. Ik hou nog steeds van jou. Dat is een zinnetje wat al heel vaak ontelbare keren uitgesproken is. En ook Laura Lien, die zei het vorig jaar. Luister maar.

0: De Brugse Ruitenwasserij werkt voor particuliere bedrijven in de Brugse regio. De Brugse Ruitenwasserij, algemene traditionele reiniging van ramen. Stipt periodiek, eenmalig of op afroep. Exterieur en interieur. Bij de Brugse Ruitenwasserij kan je rekenen op meer dan 10 jaar ervaring. Neem nu contact op voor een gratis en vrijblijvende offerte. 0470 94 14 55 of info@dbrw.be. De Brugse Ruitenwasserij. Professioneel, kwalitatief, ervaren en stipt.
1: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
2: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
3: Er zijn eigenlijk niet veel woorden meer om het weer van vandaag nog te beschrijven. Het woord extreem past er eigenlijk zelfs gewoon niet meer bij. Want we komen om te beginnen uit de nacht met enorm hoge temperaturen. Minima vanochtend vroeg 23 graden, op heel veel plekken landelijk, stedelijke gebieden nog hoger. En uiteindelijk vanmiddag kan in het zuiden van de provincie zelfs tot 38 graden gehaald worden. Dat zijn, ik ga niet zeggen ongeziene temperaturen, we hebben het nog gehad de laatste jaren, 2019, 2022. En ook dit jaar gaan we dus weer die extreme scoren. Met dat verschil dat het toen één dag was, nu zijn het meerdere dagen na elkaar. Dus vandaag een extreem warme dag. Temperaturen schieten niet omhoog, ze ontploffen gewoon weg. En vanmiddag wordt het heel erg warm, ondraaglijk warm, met heel veel zon daarbij en een zwakke tot matige wind. Misschien nog één lichtpuntje aan de kust. Daar kan in de loop van de dag wat zeebries opduiken. Maar ook daar, voordat die zeebries komt, 34 graden. Dus die zeebries zal amper voor afkoeling zorgen. Wat ook op zee ligt inmiddels heel erg warm lucht. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
4: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurzen. Huis ter Beurzen. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurzen.be.
5: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
0: De VBRO Matinee Show strijkt ook in de maand juli weer eens neer in Voetbal Lord of the Wings in Menen. Op zondag 5 juli. Een heerlijk gezellige namiddag vol muziek en dans. En met gratis koffie en gebak. Gastheer Alwin Rennen presenteert en zingt.
6: Wij gaan nog lang nu niet naar huis van
0: met ook van de partij DJ Waalkens.
6: Hoe kan ik leven zonder liefde? Hoe kan ik leven zonder
0: Rita Cody en Saskia en Jo van Wijk zingt Neil Diamond. Inschrijvingen voor deze

Je kan er vooraf ook iets eten na reservatie bij Lord of the Wings. Guido Gezellelaan 137 in Menen. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.

Een tijdje geleden was er iemand die 147 miljoen won op de lotto. Ja, het zal je maar overkomen, hè. René Schuurmans is al content met 10 miljoen. Maar het kan niet tippen aan de liefde van een vrouw natuurlijk. Maar allez, het is woensdag vandaag. We gaan even luisteren naar niemand minder dan Nonkel Erik.

0: Ja, zeg, hier is onkel Erik weer.
1: Ja, inderdaad. Voor je het weet is er weer een week voorbij. En hoe maakt u het, onkel Erik?
0: En wij zijn volledig verrast, zeg, dat de platen in de vuilbak zakken samba het zo goed doet, zeg. Ik hoor hem er helemaal op de VBRO, dus iedereen ziet dat ondertussen al mee in Brugge, weer.
1: Ja, inderdaad. Ik heb hem al een paar keer gehoord op de radio hier, inderdaad. Een echte meezinger. Zeg, maar wat hoor ik daar? Ik hoor daar een geluid. Wat is dat?
0: Ja, wat ik behoort. Maar ja, het is hier het tweede jaar zit. Hij heeft zijn kat erbij gebracht.
1: Oh ja, de kat is mee. En wie zit daar?
0: Ja, het is Benny Paris. Hij heeft zijn kat erbij gebracht hier. Fabri heet hij.
1: Fabri?
0: Zeg, best dat hij dat niet heet.
1: Ja, ik zeg niks hoor.
0: En maar jij zit hier allemaal een beetje rond te lopen. Die beest staat donker of zeker. Ik kon hem toch moeten een beetje eten geven. Rita, houdt dat een keer voor het was voor hem hier.
2: Ja, ja.
0: Ja, Rita begint ook aan te miauwen, geloof ik. Benny had hier het wat te vertellen. Die had hier een paar moppen meegebracht, zegt hij.
1: Oh ja, Benny van de moppen.
2: En Benny Per hier, hè?
0: Ja, maar dat heb ik al verteld, Benny. Dat heb ik al verteld dat je zit.
1: Ja, inderdaad. En we zijn benieuwd naar de mop. Benny, vertel maar, kom.
2: Ja, ik kon dat een keer vertellen, hè?
0: Ja, Benny houdt die vertellen. Dus houdt die vast, hè?
2: Was een keer een brand in een rood appartement. En de brandweer was dan met de ladderwagen.
0: Ja, brand in het appartement en de ladderwagen van de brandweer, ja.
2: Ja, en die bak had omhoog en elke keer stopt hij voor een grote venster en tot er twee die was schone vrouwen.
0: Ja zeg, een schone vrouw voor de venster.
2: Ja, en die brandweerman had op binnen en zei tegen die vrouwen, zeg, ik kan nog nooit zo'n schone vrouw zien.
0: Ja, dat kan gebeuren, die Benny.
2: Hij zegt, ik heb nog nooit zo'n schone vrouw gezien. En ze is toch nog zwanger ook.
0: Oeie.
2: Ja, wat zegt die vrouw? Ik zeg, ik niet zwanger. Ja, wat zegt die brandweerman? We zijn nog beneden niet, hè?
0: Ja, ja. Kom ben niet toch. Waarom je dat toch?
2: Oei, nee, ik
0: kan
2: nog even.
0: Ja, want dat is al goed en wel, Benny. Maar roept ik nog je katten of Fabri?
2: Ja, maar je zegt, roept Fabri, kom. Kom, Fabri, kom.
0: Ja, allee. Vertel me die tweede toon.
2: Maar ja, dat was een oud koppel en ze liggen in hun bedden en die vrouw zegt tegen die vent, zegt ze, weet je dat nog, om bij de jong geworden dat je altijd in mijn nekken zou te flusteren?
0: Ja, allee.
2: En zegt die vent, wil ik dat nog wel een keer doen, wij begonnen een beetje te flusteren. En achter de derde, ze zegt, weet je dat nog, om bij de jong geworden dat je altijd in mijn nekken zou te kribbelen?
0: Ja, een beetje kribbelen, ja.
2: En dan zegt die vent, ja, wil je dat wel, wil ik dat nog wel een keer doen, hij kribbelt een beetje door lekker.
0: Ja, ja.
2: En een minuut later zegt die vrouw, weet je dat nog, op een hoek worden tegen die vent, zegt ze, weet je altijd al af en toe een keer zachtjes in mijn nekken.
0: Ja.
2: En af en toe die vent springt uit de bedden en zegt ze, en wel, wat ga je dat doen dan? En dan zeg ik, kon je eens mijn tanden nog.
0: Ja, ja, maar dat is al ik wel een goeie doek weer.
2: Is goed, hè?
0: Ja, maar zei, oh, maar je kat een beetje bier en maar kijken voor het wat te geven, wil jij doen, hè?
2: Ja, kom Fabri, kom. Kom
0: wel hier, kom. Allee, ze zijn er van deur, hè, want die katten moeten hier een beetje onderhanden genomen worden. En nog een week zijn we er haar weer. Hè. De groeten van Rita en van Mien en van Benny Paren. En tot volgende week weer.
1: Ja, dat is goed. We hebben ervan genoten, onkel Erik. Bedankt voor de moppen, de groeten aan Benny Paren. En inderdaad, tot volgende week.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 11 uur.

0: Vanaf vandaag geldt code oranje voor hitte in bijna heel België. De kuststrook valt buiten de waarschuwing. De overheid vraagt extra aandacht voor kwetsbare mensen. Mensen krijgen het advies om voldoende water te drinken. Zware inspanningen worden tijdens de warmste uren afgeraden. In Sebastopol op de Krim is de stroom uitgevallen. Dat gebeurt na Oekraïnse aanvallen op energiecentrales, meldt de Russische gouverneur. Gisteren blies Oekraïne nog een belangrijke spoorbrug op, ook op de Krim. De Krim werd in 2014 geannexeerd door Rusland. Oekraïne probeert het schiereiland te isoleren van Rusland. Oekraïne heeft een nieuwe aanvraag ingediend om lid te worden van de OESO. Aan dat samenwerkingsverband doen 38 landen mee, waaronder de VS, Duitsland en België. Oekraïne is al langer kandidaatlid en wil nu volledig lid worden. President Zelensky had gisteren een ontmoeting met de secretaris-generaal van de OESO. Ben Krabbe stopt in juni 2027 als presentator van Blokken. Dan neemt hij afscheid na 33 seizoenen van de dagelijkse tv-quiz. In september 2027 volgt Sven De Leijer hem op. De Leijer werkte vroeger als publieksopwarmer bij Blokken. Wat Krabbe na zijn vertrek gaat doen, is nog niet bekend. Jeremy Doku is opnieuw aangesloten bij de Rode Duivels in Seattle. Hij is vanmorgen aangekomen in het basecamp daar. Doku was afwezig door de geboorte van zijn zoontje Praise in Londen. Vandaag hervat hij ook de groepstraining. De aanvaller kampte de voorbije dagen nog met een luchtweginfectie. Zaterdag spelen de Rode Duivels om 5 uur 's ochtends onze tijd tegen Nieuw-Zeeland. Het is opnieuw broeierig warm met veel zon en maxima van 33 graden aan zee tot 37 graden in de stedelijke gebieden. Ook de komende dagen nog heet, maar vanaf vrijdag is er weer kans op onweer.
1: Slenteren, sleuren met zakken, winkel in, winkel uit, over de kop lopen, shoppen in de stad. Ik heb het echt gehad, Vince, echt waar.
2: Al die stress, nergens voor nodig. Ik heb het gevonden.
1: Ah ja?
2: Your Fashion, in Westkamp. Chique winkel, hè.
1: Mo.
2: Het is gewoon een merk. Meijer, Armani, Zilton, Hugo Boss.
1: Allee, meen je dat?
2: Sportief klassiek, kostuums op maten. Vooral geleden.
1: Allee.
2: En met parking, hè. Dus geen sleur meer met zakken.
1: Your Fashion, zeg je?
2: Jeps.
1: Ah ja, ik zie het hier. In de Kortrijkse straat in Oostkamp. Ah, maar ze zijn de zondag voor mij ook open. Ik zeg wel, Vince.
2: Nou waar.
1: Nou, Your Fashion, hè?
2: Verzicht op de baan, hé, matje.
3: Yo Fashion. Wij kleden elke man voor elke gelegenheid.
4: De VBRO Matinee Show is er opnieuw op dinsdagmiddag 28 juli in Salons Tervelde aan de Eernegemse straat in Aardrijke. Een heerlijk gezellige namiddagshow vol muziek en dans. Met gratis koffie en gebak. Met gastvrouw Suzy Marel.
5: Jij, jij alleen. Mijn rots in de branding.
4: Philip Dazen.
6: Ben gek op jou, te quiero.
4: Aurélie.
5: Hier schijnt de liefde, kom, dan slechts mij. Ik wil elke dag.
4: En ook nog Frank Galan. Inschrijvingen voor deze matinee-show op info@vbro.be.
7: Of bel 0471 82 52 62. Of 050 20 0402.
4: Je kan er vooraf ook eten, na reservatie. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.

Eventjes na 11:00, tweede gedeelte van onze koffietijd. En we zijn alweer goed begonnen, hè? Met Johan Verminne, met zijn Rue des Bouchers en ook met Robert Pater. Ik was mezelf even kwijtgeraakt. Gelukkig ben ik mezelf nog niet kwijt. Eddie Govert is mijn naam, VBRO. Daar luister je naar. En Jennifer Berton, die had een liedje 5 jaar geleden, wat ik erg goed vond. Voel je goed? Daar komt ze.

Het liedje waarmee Louis Neefs in 1969 naar het Eurovisie Songfestival trok. Jennifer Jennings. En ik weet nog altijd, hij won daar een 8e plaats. Dus dat was wel een mooi resultaat. En je weet het, we zijn weer toe aan onze vaste rubriek van elke dag. De Vlaamse artiest van de dag. En vandaag koos ik voor een duetje. Twee zangers die elk apart hun carrière hebben, maar die van tijd tot tijd toch wel een keertje de handen in elkaar slaan. Ik heb het over Aurélie en Philippe Daze. En Aurélie, die houdt zich voornamelijk op in de entourage, zeg maar, van Swoop en Philippe Daze. En Philippe ken ik ook, hè. De tijd dat hij nog zong onder de naam Phil Dean, dat was de jaren 80. En later Enzo en nog veel later Swoop. Maar af en toe zingt hij ook wel een keertje een liedje helemaal alleen op de plaat. Maar deze keer sloegen ze de handen in elkaar. Aurélie en Philippe Daze. Luister maar naar hun versie van Verliefd Zijn. Komen ze!

0: woensdag en zaterdagnamiddag van 4 tot 6. De VBRO Top 30. Hier bij de VBRO.
1: De Brugse Ruitenwasserij werkt voor particuliere bedrijven in de Brugse regio. De Brugse Ruitenwasserij, algemene traditionele reiniging van ramen. Stipt periodiek, eenmalig of op afroep. Exterieur en interieur. Bij de Brugse Ruitenwasserij kan je rekenen op meer dan 10 jaar ervaring. Neem nu contact op voor een gratis en vrijblijvende offerte. 0470 94 14 55 of info@dbrw.be. De Brugse Ruitenwasserij. Professioneel, kwalitatief, ervaren en stipt.
2: Als vakman bij Quadro ga ik voluit voor het beste resultaat, de warmste service en vooral altijd voor jouw glimlach.
3: Quadro Ramen en Deuren. Ons vak, jouw glimlach.
1: Kom nu langs in onze toonzaal in Jabbeke en score een barbecue tijdens het WK voetbal.
3: Quadro Ramen en Deuren. Ons vak, jouw glimlach.
4: Vanaf vandaag geldt code oranje voor hitte in bijna heel België. De kuststrook valt buiten de waarschuwing. De overheid vraagt extra aandacht voor kwetsbare mensen. Mensen krijgen het advies om voldoende water te drinken. Zware inspanningen worden tijdens de warmste uren afgeraden. In Sebastopol op de Krim is de stroom uitgevallen. Dat gebeurt na Oekraïense aanvallen op energiecentrales, meldt de Russische gouverneur. Gisteren blies Oekraïne nog een belangrijke spoorbrug op, ook op de Krim. De Krim werd in 2014 geannexeerd door Rusland. Oekraïne probeert het schiereiland te isoleren van Rusland. Oekraïne heeft een nieuwe aanvraag ingediend om lid te worden van de OESO. Aan dat samenwerkingsverband doen 38 landen mee, waaronder de VS, Duitsland en België. Oekraïne is al langer kandidaatlid en wil nu volledig lid worden. President Zelensky had gisteren een ontmoeting met de secretaris-generaal van de OESO. Ben Krabbe stopt in juni 2027 als presentator van Blokken. Dan neemt hij afscheid na 33 seizoenen van de dagelijkse tv-quiz. In september 2027 volgt Sven De Leijer hem op. De Leijer werkte vroeger als publieksopwarmer bij Blokken. Wat Krabbe na zijn vertrek gaat doen, is nog niet bekend. Jeremy Doku is opnieuw aangesloten bij de Rode Duivels in Seattle. Hij is vanmorgen aangekomen in het basecamp daar. Doku was afwezig door de geboorte van zijn zoontje Praise in Londen. Vandaag hervat hij ook de groepstraining. De aanvaller kampte de voorbije dagen nog met een luchtweginfectie. Zaterdag spelen de Rode Duivels om 5:00 ochtends onze tijd tegen Nieuw-Zeeland. Het is opnieuw broeierig warm met veel zon en maxima van 33 graden aan zee tot 37 graden in de stedelijke gebieden. Ook de komende dagen nog heet, maar vanaf vrijdag is er weer kans op onweer.
5: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie.
6: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
5: Tot 10 jaar?
6: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
5: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
7: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van een overnamepremie tot 8000 euro op de Nissan Qashqai uitstok. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij GMS Store.
8: Hoe mijn favoriete top 3 eruit ziet? Wel, dat is heel simpel. Op 3 staat Ultiem, de lingeriezaak aan de Moorkerkse Steenweg 186 in Sint-Kruis, waar je gratis kan parkeren. Op 2, de service van Elke van Lingerie Ultiem, omdat ze mij vakkundig adviseert bij het aankopen van mijn lingerie. En op 1, mijn ventje, omdat hij er zo schattig uitziet in dat comfortabele herenondergoed van bij Ultiem. Ik ben er zeker van dat je op de website van Ultiem ook wel jouw favorieten vindt. Ga maar eens kijken op ultime.be of bel Elke op 050 36 37 13. Ook voor dat maatje meer. Trouwens, binnenkort wordt mijn dochter Emma ook fan van Elke en Ultiem. Want kleine kinderen worden groot, hè?

0: Chris Clark boeken op jouw evenement of organisatie? Bel 0475 46 50 86 of mail chrisclark@telenet.be.
1: Want ik kom binnen, wil ik jou beminnen.
0: Chris Clark, ook via Facebook, Messenger en Instagram. Dit is

Dit is puur toeval natuurlijk, want daarstraks draaiden we al een duetje tussen Aurélie en Philippe Dase. En deze keer helemaal solo Aurélie met de trotsplaat van de VBRO voor deze week, Vuurtoren. En Bart Kael, als ik hem moet geloven, die is nog altijd onderweg.

Ik moet eerlijk zijn, 's nachts droom ik altijd en slaap ik goed. Maar je hebt ook mensen die, ja, de nacht doorkomen op een andere manier, hè. Dans tot de morgen met mij, dat was Jannes. En kijk, we zijn helemaal op het einde van onze koffietijd. Nog enkele liedjes te gaan en dan kan je genieten van het programma De Radioclub van Rudy Meins. Smakelijk eten, dat wens ik je toe als je aan tafel gaat. En ik hoop dat je morgen tussen 10 en 12 luistert naar onze donderdagse aflevering van Koffietijd. Tot morgen, bedankt!

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 12 uur.

0: De stad Gent is schuldig aan onopzettelijke doding en onopzettelijke slagen en verwondingen tijdens de storm Ciaran. Daarbij vielen 3 jaar geleden 2 doden. Een Duitse toeriste van 64 kwam om het leven in het Citadelpark en een Oekraïns jongetje van 5 overleed op een speelplein. Nog eens 2 mensen liepen ernstige verwondingen op. Ze werden geraakt door omvallende bomen die al jaren in slechte staat waren. Volgens de rechtbank had de stad Gent geen duidelijk controlebeleid voor de bomen in haar parken. De nabestaanden van de slachtoffers krijgen schadevergoedingen van tienduizenden euro's. De federale gerechtelijke politie is binnengevallen bij 2 VZW's voor palliatieve begeleiding. Speurders hielden huiszoekingen in onder meer Antwerpen, Deurne, Wilrijk en Zoersel. De bestuurder van de VZW, een vrouw van 55, is opgepakt in een onderzoek naar fraude. De politie nam ook bijna 100.000 euro cashgeld, luxegoederen en 2 dure auto's in beslag. De VZW's kregen subsidies en fondsen van onder meer de stad Antwerpen, Kom op tegen kanker en de Koning Boudewijn Stichting, maar zouden een deel daarvan gebruikt hebben voor privéuitgaven. Daarnaast zijn donaties voor de VZW's en andere goede doelen op een privérekening terechtgekomen. De Vlaamse regering wil de financiële steun voor regionale luchthavens verminderen. Dat schrijft De Tijd op basis van verschillende regeringsbronnen. Het gaat om de luchthavens van Oostende, Wevelgem en Antwerpen. Die krijgen nu voor miljoenen aan subsidies van de regering, maar blijken financieel niet rendabel te zijn. Hoeveel steun de regering nog wil geven is niet duidelijk. Het is wel zeker de bedoeling om de regionale luchthavens open te houden. Ruim 8 op de 10 Belgen die van mutualiteit veranderen kunnen fors besparen. Dat geldt vooral voor gezinnen met kinderen. Volgens De Morgen kunnen ze daar tot meer dan 800 euro voordeel uithalen. In 2024 veranderden in totaal 63.000 mensen van ziekenfonds. Dat is nog geen 1%. In het zuiden van Frankrijk hebben bosbranden nu al bijna 200 hectare natuurgebied verwoest. Dat melden de lokale autoriteiten. Verschillende mensen moesten uit voorzorg hun woningen verlaten. Er zijn enkele honderden brandweerlieden ingezet om de vlammen te bestrijden. Het is zonnig en broeierig met plaatselijk uitschieters tot 37 graden. Ook morgen blijft het tropisch warm met veel zon en enkele hoge wolkensluiers. Vrijdag nemen de kansen op onweersbuien gevoelig toe.
1: De VBRO Matinee Show strijkt ook in de maand juli weer eens neer een Football Lord of the Wings in Menen. Op zondag 5 juli. Een heerlijk gezellige namiddag vol muziek en dans. En met gratis koffie en gebak. Gastheer Alwin Rennen present.

0: Kan er vooraf ook iets eten na reservatie bij Lord of the Wings. Guido Gezellelaan 137 in Menen. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.
1: Je zingt mee. De hits van eigen bodem op VBRO.
2: VBRO. De Radioclub met Rudy.

0: Ja, en dat zullen we zeker geweten hebben. Het is weer zomer. Bonnie Sinclair was dit.
1: De VWRO Radioclub van maandag tot vrijdag
2: met Rudy Meins.

0: halen. En die zonnehoed kan hij goed gebruiken. Goedemiddag iedereen, tropisch warm vandaag. Temperaturen rond de 35 graden. Ook in Brugge en omgeving. Jongens, dit hebben we nog niet zo vaak meegemaakt. We hebben vandaag Truus op bezoek. Truus komt vertellen over een van haar jaren 70 hits. En die stond een tijdje op nummer 1 zelfs. Van een droom alleen kan je niet leven, zo heet het liedje. We maken het gezellig en vooral een beetje verkoeld op deze woensdagmiddag.
1: Goedemiddag, dit is de Radioclub.

Zwarte Lola, Annie Hertz was het eigenlijk. En ze maakte onder de vleugels van Johnny Hoes destijds een aantal leuke plaatjes die heel vaak gedraaid werden op de jukebox, weet je nog? In 67 kwam het uit. Meer van die muziek zondag aanstaande terug tussen 8 en 10 uur in Op z'n Zondag. En nu gaan we verkoeling zoeken samen met Dave Dekker en...

0: De VBRO Radioclub. Van maandag tot vrijdag hier bij VBRO.
1: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
2: Extreem warm vanmiddag, dat weten we nu intussen wel. Maxima in het zuiden van de provincie 37, 38 graden. Wie weet lokaal nog meer. Ook aan zee tot 34 graden. Daar misschien wel wat zeebries in de loop van de middag. Hoewel, zeebries kun je het eigenlijk niet meer noemen. Het zorgt amper voor afkoeling. Dat er heel veel zon is, zal niemand verbazen. Weinig of geen wolken. De kans op een bui, die is eigenlijk bijna onbestaande. Maar niet volledig nul. Je weet nooit dat er door de grote hitte toch iets gebeurt hier of daar, maar eigenlijk wordt dat niet verwacht. En ook vanavond en vannacht een heel, heel warme avond en nacht en langzame afkoeling. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
3: Huis der Beurzen, het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen, recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurze. Huis Ter Beurze. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurze.be.

0: Luister digitaal via vbro.be, radioplayer.be of onze app. Tegels en terrastegels aan fabrieksprijzen? Ja, echt fabrieksprijzen. Bij AZ Tegels kies je zonder druk en op je eigen tempo. Ontdek het hele jaar door Italiaanse en Spaanse topkwaliteit tegels aan fabrieksprijzen. En we stockeren ze gratis tot wanneer jij ze nodig hebt. Ook plinten, schilderplinten en stapstenen in eigen atelier gemaakt. Kom langs en ontdek je droomtegel bij AZ Tegels. Ook open op zondag. Kijk ook op aztegels.be.
1: De Brugse Ruitenwasserij werkt voor particulier en bedrijf in de Brugse regio. De Brugse Ruitenwasserij, algemene traditionele reiniging van ramen. Stipt periodiek, eenmalig of op afroep. Exterieur en interieur. Bij de Brugse Ruitenwasserij kan je rekenen op meer dan 10 jaar ervaring. Neem nu contact op voor een gratis en vrijblijvende offerte. 0470 94 14 55. Of info@dbrw.be. De Brugse Ruitenwasserij. Professioneel, kwalitatief, ervaren en stipt.

0: De stad Gent is schuldig aan onopzettelijke doding en onopzettelijke slagen en verwondingen tijdens de storm Ciaran. Daarbij vielen 3 jaar geleden 2 doden. Een Duitse toeriste van 64 kwam om het leven in het Citadelpark en een Oekraïns jongetje van 5 overleed op een speelplein. Nog eens 2 mensen liepen ernstige verwondingen op. Ze werden geraakt door omvallende bomen die al jaren in slechte staat waren. Volgens de rechtbank had de stad Gent geen duidelijk controlebeleid voor de bomen in haar parken. De nabestaanden van de slachtoffers krijgen schadevergoedingen van tienduizenden euro's. De federale gerechtelijke politie is binnengevallen bij 2 VZW's voor palliatieve begeleiding. Speurders hielden huiszoekingen in onder meer Antwerpen, Deurne, Wilrijk en Zoersel. De bestuurder van de VZW, een vrouw van 55, is opgepakt in een onderzoek naar fraude. De politie nam ook bijna 100.000 euro cashgeld, luxegoederen en 2 dure auto's in beslag. De VZW's kregen subsidies en fondsen van onder meer de stad Antwerpen, Kom op tegen kanker en de Koning Boudewijn Stichting, maar zouden een deel daarvan gebruikt hebben voor privéuitgaven. Daarnaast zijn donaties voor de VZW's en andere goede doelen op een privérekening terechtgekomen. De Vlaamse regering wil de financiële steun voor regionale luchthavens verminderen. Dat schrijft De Tijd op basis van verschillende regeringsbronnen. Het gaat om de luchthavens van Oostende, Wevelgem en Antwerpen. Die krijgen nu voor miljoenen aan subsidies van de regering, maar blijken financieel niet rendabel te zijn. Hoeveel steun de regering nog wil geven is niet duidelijk. Het is wel zeker de bedoeling om de regionale luchthavens open te houden. Ruim 8 op de 10 Belgen die van mutualiteit veranderen kunnen fors besparen. Dat geldt vooral voor gezinnen met kinderen. Volgens De Morgen kunnen ze daar tot meer dan 800 euro voordeel uithalen. In 2024 veranderden in totaal 63.000 mensen van ziekenfonds. Dat is nog geen 1%. In het zuiden van Frankrijk hebben bosbranden nu al bijna 200 hectare natuurgebied verwoest. Dat melden de lokale autoriteiten. Verschillende mensen moesten uit voorzorg hun woningen verlaten. Er zijn enkele honderden brandweerlieden ingezet om de vlammen te bestrijden. Het is zonnig en broeierig met plaatselijk uitschieters tot 37 graden. Ook morgen blijft het tropisch warm met veel zon en enkele hoge wolkensluiers. Vrijdag nemen de kansen op onweersbuien gevoelig toe.
1: La, la, la, la. 27 en 28 juni. Zet het nu al met stip in je agenda, want het historische Malen bruist dan opnieuw als nooit tevoren. De vrijwilligers van Malen waar wij wonen en van Malen Malenfeest toveren Malen dan om tot een plek waar sfeer, muziek en gezelligheid hand in hand gaan. Wie er vorig jaar bij was, die weet het wel. Dit wil je niet missen. Op de affiche onder meer Ines en Lucas, SHW Brugge, Good Company, The Chain, Brugse Venten, Orrie, Sounds Familiar, Ensemble Kantelberg en Sam Goris. Je kan er bovendien genieten van een verrukkelijke gezinsbarbecue en de wereldberoemde rommel- en brokantenmarkt die Malen elk jaar omtoveren tot een paradijs voor levensgenieters en speurneuzen. Meer info: www.malenkermis.be. Gesteund door

0: Voor het voetlicht, een reis van Friesland tot Limburg rond artiesten van toen en nu, met Rudy Meins.
1: Nieuwsgierig als we zijn naar de oorsprong van een Vlaams of Nederlands liedje, hebben we vandaag de Vlaamse zangeres Truus nog eens op de praatstoel hier bij VBRO. Ze vertelt vandaag over een van haar grote successen. Van een droom alleen kan je niet leven.
2: Mooi, ja.
1: Ja.
2: En er zit veel waarheid in ook.
1: Ja.
2: Dat nummer is opgenomen 70.
1: Ja, vooraan in de 70 ergens, ja.
2: En dat was een liedje. Ik zat toen bij Kluger, bij Roland Kluger dus. Hè. En die hadden allemaal demos mee. Bart van der Laar in een tijd, mm-hmm. hè, die zat daar ook. En die ging regelmatig naar Engeland. En die had allemaal demo's mee, juist met gitaar ingezongen. Er was ook dat nummer bij, dus in het Engels gezongen. En dat was, allee, ik was er direct verliefd op, hè, op dat nummer.
1: Mm.
2: Dat was zo echt, allee, iets speciaals.
1: Ja.
2: Dan had ik ook gezegd, Nelly Bijl had er een tekst op gemaakt, maar dat sloeg dus op niets.
1: Nee.
2: Dat werd een volledig ander lied. Dus ik vind, als de vierde noteken is, dan neem je een kort woordeken.
1: Mm-hmm.
2: Dan zit er geen aan op. Hè.
1: Ja.
2: Dus, en ik zei, nee, zo is het niet. Hè. Zo voelde ik niet. En ze heeft een tekst herschreven en dat was dan perfect
1: is
2: voor
1: zo?
2: Mij.
1: Ja?
2: Ja, zo is dat gegaan.
1: Ja, ja.
2: Ja, ik vind, ik heb ook muziekschool en al gedaan. Dus als je een lange noot hebt, daar moet je een naar op zingen. Mm-hmm. Maar op een kort woordeken is het een N of een R. Dat moet allemaal passen, hè, want anders wordt dat een volledig ander lied.
1: Ja, ja. Had het ook een andere inhoud, die eerste tekst? Of weet je dat niet
2: dat
1: meer?
2: Dat weet ik niet meer.
1: Nee, maar het
2: dat
1: klopte niet in ieder geval.
2: Nee.
1: Ja.
2: En toen ik in de studio kwam en ik hoorde die orkestratie met die violen. Ik zei, ja, hoe moet ik met een toon eruit zoeken? Maar allee, dat ging allemaal.
1: Dat ging toch goed,
2: en dat
1: ja.
2: stond er redelijk vlug op ook.
1: Ja, ja, ja.
2: Dat was een magnifieke orkestratie. Dan een beetje daarachter, gans een BRT stond op zijn kop. Dat was iets dat ze nog nooit niet gehoord hadden. Ik heb een afspraak gehad met Marleen Edeling in een tijd van een uur en een half.
1: Oh.
2: Dus in die ja. tijd, dat
1: ja.
2: was...
1: Anderhalf uur is,
2: iedereen dat kreeg dat niet. Hè. En ik was er precies de godin. Hè.
1: Ja, ja, omdat je zo'n mooie orkestratie... mooi nummer.
2: Dat mooi lied, ja. inhoud daarvan.
1: Ja.
2: Dat was iets gans anders.
1: Was het een nummer 1?
2: Ja. Het heeft eigenlijk 8 weken nummer 1 gestaan.

hebben deze dagen te maken met een fenomeen dat gekend is als een hittekoppel. Wat is dat? Wel, dat is een hoge drukgebied dat bij ons in de buurt ligt. En dat hoge drukgebied, dat zorgt ervoor dat de lucht daalt. Omdat die lucht daalt, wordt ze ook samengeperst, want dat hoog houdt die lucht gevangen. En daardoor wordt die lucht eigenlijk steeds warmer. Je kan het vergelijken met lucht die je in een fietspand pompt. Die fietspomp die wordt ook warmer door dat je die lucht eigenlijk gaat opblazen. En daardoor komt die temperatuur steeds hoger uit. Bovendien in zo'n hoge drukgebied is het ook zonnig, waardoor alle zonne-energie ook nog eens kan benut worden om de bodem verder op te warmen. En omdat die bodem eigenlijk ook wel droog is, ondanks de buien die gevallen zijn, we zitten al meer dan een jaar in een droge periode, is er minder vocht voorhanden. Vocht wat normaal gezien door verdamping ook zorgt voor het benutten van warmte, maar het gebeurt allemaal niet. Dus al die warmte wordt opgestapeld en daardoor krijgen we die extreme temperaturen vandaag, maxima in de loop van de dag, ja, richting een 37, 38 graden in het zuiden van de provincie, 34 graden aan zee, dus dat wordt echt extreem. Dat beginnen gevaarlijke temperaturen te worden, met heel veel zon erbij. Ja, er hoeft niet gezegd te worden dat het vandaag niet echt verstandig is om zware inspanningen buiten te doen. Vanavond, vannacht, een heel trage afkoeling. Temperaturen zakken bijzonder langzaam. Recordwarme nacht sowieso. In de steden meer dan 25 graden, landelijk meer dan 20. En ook voor donderdag, vrijdag en zaterdag staat dit op het menu. Mogelijk vrijdag zelfs nog warmer. Donderdag lijkt iets getemperd te zijn, maar ook dan spreken we over 35 graden en meer. Dus het gaat eigenlijk gewoon nergens meer over. Naar het weekend toe zou het kunnen dat het begint af te koelen. Zeker naar zondag toe, maar ook dan spreken we nog over 25 graden. Begin volgende week meer normale temperaturen tussen 20 en 25. Maar wel met toenemende onstabiliteit en mogelijk ergens in de loop van vrijdag of het weekend toch weer een flink onweer erbij. Het zou zomaar kunnen.

Spoorwegen raden ook aan om op tijd te komen in de stations. Een aantal treinen zijn ook geschrapt wegens de hitte. En zeker ook een flesje water meenemen als je de trein neemt. Zo staat vermeld op de site van de NMBS. Albert Hammond wist het al, I'm a train. Beetje vreemde uitdrukking, maar goed, toffe hit uit 1974. Morgen is er weer tijd voor de Radioclub over de middag en krijgen we Misha Mara op bezoek. En zij komt morgen vertellen over Tamboerke, haar eerste plaat.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 1 uur.

0: De stad Gent is schuldig aan onopzettelijke doding en onopzettelijke slagen en verwondingen tijdens de storm Ciaran. Daarbij vielen 3 jaar geleden 2 doden. Een Duitse toeriste van 64 kwam om het leven in het Citadelpark en een Oekraïns jongetje van 5 overleed op een speelplein. Nog eens 2 mensen liepen ernstige verwondingen op. Ze werden geraakt door omvallende bomen die al jaren in slechte staat waren. Volgens de rechtbank had de stad Gent geen duidelijk controlebeleid voor de bomen in haar parken. De nabestaanden van de slachtoffers krijgen schadevergoedingen van tienduizenden euro's. De federale gerechtelijke politie is binnengevallen bij 2 VZW's voor palliatieve begeleiding. Speurders hielden huiszoekingen in onder meer Antwerpen, Deurne, Wilrijk en Zoersel. De bestuurder van de VZW, een vrouw van 55, is opgepakt in een onderzoek naar fraude. De politie nam ook bijna 100.000 euro cashgeld, luxegoederen en 2 dure auto's in beslag. De VZW's kregen subsidies en fondsen van onder meer de stad Antwerpen, Kom op tegen kanker en de Koning Boudewijn Stichting, maar zouden een deel daarvan gebruikt hebben voor privéuitgaven. Daarnaast zijn donaties voor de VZW's en andere goede doelen op een privérekening terechtgekomen. De Vlaamse regering wil de financiële steun voor regionale luchthavens verminderen. Dat schrijft de Tijd op basis van verschillende regeringsbronnen. Het gaat om de luchthavens van Oostende, Wevelgem en Antwerpen. Die krijgen nu voor miljoenen aan subsidies van de regering, maar blijken financieel niet rendabel te zijn. Hoeveel steun de regering nog wil geven is niet duidelijk. Het is wel zeker de bedoeling om de regionale luchthavens open te houden. Ruim 8 op de 10 Belgen die van mutualiteit veranderen kunnen fors besparen. Dat geldt vooral voor gezinnen met kinderen. Volgens De Morgen kunnen ze daar tot meer dan 800 euro voordeel uithalen. In 2024 veranderden in totaal 63.000 mensen van ziekenfonds. Dat is nog geen 1%. In het zuiden van Frankrijk hebben bosbranden nu al bijna 200 hectare natuurgebied verwoest. Dat melden de lokale autoriteiten. Verschillende mensen moesten uit voorzorg hun woningen verlaten. Er zijn enkele honderden brandweerlieden ingezet om de vlammen te bestrijden. Het is zonnig en broeierig met plaatselijk uitschieters tot 37 graden. Ook morgen blijft het tropisch warm met veel zon en enkele hoge wolkensluiers. Vrijdag nemen de kansen op onweersbuien gevoelig toe.
1: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie?
2: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
1: Tot 10 jaar?
2: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
1: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
3: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van de Nissan Juke vanaf €19.990. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij GMS Store.
4: De VBRO Matinee Show is er opnieuw op dinsdagmiddag 28 juli in Salons Tervelde aan de Eernegemse straat in Aardrijken. Een heerlijk gezellige namiddagshow vol muziek en dans. Met gratis koffie en gebak. Met gastvrouw Suzy Marel.
5: Jij, jij alleen, mijn rots in de branding.
4: Philippe Dazen.

vbro.be of bel 0471 82 52 62 of 050 200402. Je kan er vooraf ook eten, na reservatie. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.

0: boekingen en meer info. 0471-200-992. Of kijk op bernard-entertainment.be.
1: De verkeerde wachtzaal, die ik weer herken.
0: bernard-entertainment.be. Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
2: Als vakman bij Quadro ga ik voluit voor het beste resultaat, de warmste service en vooral altijd voor jouw glimlach.
3: Quadro Ramen en Deuren. Ons vak, jouw glimlach.
4: Kom nu langs in onze toonzaal in Jabbeke en score een barbecue tijdens het WK voetbal.
3: Quadro Ramen en Deuren. Ons vak, jouw glimlach.
4: Internationale Taptoe Brugge. Zaterdagavond 4 juli. Een wervelend muziekspektakel van Show and Marching Bands op de Burg van Brugge. Met onder meer de Maastrichtse Verkennersband, de Showband Urk, de Regimental Band of the Royal Welsh, de eigen Taptoe Brugge Bands en ook Wim Berteloot, de Brugse Stadsbejaardier. Reserveer nu je tickets voor dit topevenement via taptoebrugge.be. Internationale Taptoe Brugge. Zaterdag 4 juli. Opnieuw een unieke ervaring in het hart van de stad. Met medewerking van de VBRO.

0: De stad Gent is schuldig aan onopzettelijke doding en onopzettelijke slagen en verwondingen tijdens de storm Ciarán. Daarbij vielen 3 jaar geleden 2 doden. Een Duitse toeriste van 64 kwam om het leven in het Citadelpark en een Oekraïns jongetje van 5 overleed op een speelplein. Nog eens 2 mensen liepen ernstige verwondingen op. Ze werden geraakt door omvallende bomen die al jaren in slechte staat waren. Volgens de rechtbank had de stad Gent geen duidelijk controlebeleid voor de bomen in haar parken. De nabestaanden van de slachtoffers krijgen schadevergoedingen van tienduizenden euro's. De federale gerechtelijke politie is binnengevallen bij 2 VZW's voor palliatieve begeleiding. Speurders hielden huiszoekingen in onder meer Antwerpen, Deurne, Wilrijk en Zoersel. De bestuurder van de VZW, een vrouw van 55, is opgepakt in een onderzoek naar fraude. De politie nam ook bijna 100.000 euro cashgeld, luxegoederen en 2 dure auto's in beslag. De VZW's kregen subsidies en fondsen van onder meer de stad Antwerpen, Kom op tegen kanker en de Koning Boudewijn Stichting, maar zouden een deel daarvan gebruikt hebben voor privéuitgaven. Daarnaast zijn donaties voor de VZW's en andere goede doelen op een privérekening terechtgekomen. De Vlaamse regering wil de financiële steun voor regionale luchthavens verminderen. Dat schrijft de Tijd op basis van verschillende regeringsbronnen. Het gaat om de luchthavens van Oostende, Wevelgem en Antwerpen. Die krijgen nu voor miljoenen aan subsidies van de regering, maar blijken financieel niet rendabel te zijn. Hoeveel steun de regering nog wil geven is niet duidelijk. Het is wel zeker de bedoeling om de regionale luchthavens open te houden. Ruim 8 op de 10 Belgen die van mutualiteit veranderen kunnen fors besparen. Dat geldt vooral voor gezinnen met kinderen. Volgens De Morgen kunnen ze daar tot meer dan 800 euro voordeel uithalen. In 2024 veranderden in totaal 63.000 mensen van ziekenfonds. Dat is nog geen 1%. In het zuiden van Frankrijk hebben bosbranden nu al bijna 200 hectare natuurgebied verwoest. Dat melden de lokale autoriteiten. Verschillende mensen moesten uit voorzorg hun woningen verlaten. Er zijn enkele honderden brandweerlieden ingezet om de vlammen te bestrijden. Het is zonnig en broeierig met plaatselijk uitschieters tot 37 graden. Ook morgen blijft het tropisch warm met veel zon en enkele hoge wolkensluiers. Vrijdag nemen de kansen op onweersbuien gevoelig toe.
1: De Brugse Ruitenwasserij werkt voor particulier en bedrijf in de Brugse regio. De Brugse Ruitenwasserij, algemene traditionele reiniging van ramen, stipt periodiek, eenmalig of op afroep, exterieur en interieur. Bij de Brugse Ruitenwasserij kan je rekenen op meer dan 10 jaar ervaring. Neem nu contact op voor een gratis en vrijblijvende offerte. 0470 94 14 55 of info@dbrw.be. De Brugse Ruitenwasserij. Professioneel, kwalitatief, ervaren en stipt.
2: Druppelt je kraan? Of zit een sifon verstopt? Koen van

We hebben deze dagen te maken met een fenomeen dat gekend is als een hittekoepel. Wat is dat? Wel, dat is een hoge drukgebied dat bij ons in de buurt ligt. En dat hoge drukgebied, dat zorgt ervoor dat de lucht daalt. Omdat die lucht daalt, wordt ze ook samengeperst, want dat hoog houdt die lucht gevangen. En daardoor wordt die lucht eigenlijk steeds warmer. Je kan het vergelijken met lucht die in een fietspand pompt. Die fietspomp die wordt ook warmer door dat je die lucht eigenlijk gaat opblazen. En daardoor komt die temperatuur steeds hoger uit. Bovendien in zo'n hoge drukgebied is het ook zonnig, waardoor alle zonne-energie ook nog eens kan benut worden om de bodem verder op te warmen. En omdat die bodem eigenlijk ook wel droog is, ondanks de buien die gevallen zijn, we zitten al meer dan een jaar in een droge periode, is er minder vocht voorhanden. Vocht wat normaal gezien door verdamping ook zorgt voor het benutten van warmte, maar het gebeurt allemaal niet. Dus al die warmte wordt opgestapeld en daardoor krijgen we die extreme temperaturen vandaag, maxima in de loop van de dag, ja, richting een 37, 38 graden in het zuiden van de provincie, 34 graden aan zee, dus dat wordt echt extreem. Dat beginnen gevaarlijke temperaturen te worden, met heel veel zon erbij. Ja, er hoeft niet gezegd te worden dat het vandaag niet echt verstandig is om zware inspanningen buiten te doen. Vanavond, vannacht een heel trage afkoeling. Temperaturen zakken bijzonder langzaam. Recordwarme nacht sowieso. In de steden meer dan 25 graden, landelijk meer dan 20. En ook voor donderdag, vrijdag en zaterdag staat dit op het menu. Mogelijk vrijdag zelfs nog warmer. Donderdag lijkt iets getemperd te zijn, maar ook dan spreken we over 35 graden en meer. Dus het gaat eigenlijk gewoon nergens meer over. Naar het weekend toe zou het kunnen dat het begint af te koelen. Zeker naar zondag toe, maar ook dan spreken we nog over 25 graden. Begin volgende week meer normale temperaturen tussen 20 en 25. Maar wel met toenemende onstabiliteit en mogelijk ergens in de loop van vrijdag of het weekend toch weer een flink onweer erbij. Het zou zomaar kunnen.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 2 uur.

0: De stad Gent is schuldig aan onopzettelijke doding en onopzettelijke slagen en verwondingen tijdens de storm Ciaran. Daarbij vielen 3 jaar geleden 2 doden. Een Duitse toeriste van 64 kwam om het leven in het Citadelpark en een Oekraïns jongetje van 5 overleed op een speelplein. Nog eens 2 mensen liepen ernstige verwondingen op. Ze werden geraakt door omvallende bomen die al jaren in slechte staat waren. Volgens de rechtbank had de stad Gent geen duidelijk controlebeleid voor de bomen in haar parken. De nabestaanden van de slachtoffers krijgen schadevergoedingen van tienduizenden euro's. De federale gerechtelijke politie is binnengevallen bij 2 VZW's voor palliatieve begeleiding. Speurders hielden huiszoekingen in onder meer Antwerpen, Deurne, Wilrijk en Zoersel. De bestuurder van de VZW, een vrouw van 55, is opgepakt in een onderzoek naar fraude. De politie nam ook bijna 100.000 euro cashgeld, luxegoederen en 2 dure auto's in beslag. De VZW's kregen subsidies en fondsen van onder meer de stad Antwerpen, Kom op tegen kanker en de Koning Boudewijn Stichting, maar zouden een deel daarvan gebruikt hebben voor privéuitgaven. Daarnaast zijn donaties voor de VZW's en andere goede doelen op een privérekening terechtgekomen. De Vlaamse regering wil de financiële steun voor regionale luchthavens verminderen. Dat schrijft de Tijd op basis van verschillende regeringsbronnen. Het gaat om de luchthavens van Oostende, Wevelgem en Antwerpen. Die krijgen nu voor miljoenen aan subsidies van de regering, maar blijken financieel niet rendabel te zijn. Hoeveel steun de regering nog wil geven is niet duidelijk. Het is wel zeker de bedoeling om de regionale luchthavens open te houden. Ruim 8 op de 10 Belgen die van mutualiteit veranderen kunnen fors besparen. Dat geldt vooral voor gezinnen met kinderen. Volgens De Morgen kunnen ze daar tot meer dan 800 euro voordeel uithalen. In 2024 veranderden in totaal 63.000 mensen van ziekenfonds. Dat is nog geen 1%. In het zuiden van Frankrijk hebben bosbranden nu al bijna 200 hectare natuurgebied verwoest. Dat melden de lokale autoriteiten. Verschillende mensen moesten uit voorzorg hun woningen verlaten. Er zijn enkele honderden brandweerlieden ingezet om de vlammen te bestrijden. Het is zonnig en broeierig met plaatselijk uitschieters tot 37 graden. Ook morgen blijft het tropisch warm met veel zon en enkele hoge wolkensluiers. Vrijdag nemen de kansen op onweersbuien gevoelig toe.
1: Hoe mijn favoriete top 3 eruit ziet? Wel, dat is heel simpel. Op 3 staat Ultiem, de lingeriezaak aan de Moerkerkse Steenweg 186 in Sint-Kruis, waar je gratis kan parkeren. Op 2, de service van Elke van Lingerie Ultiem, omdat ze mij vakkundig adviseert bij het aankopen van mijn lingerie. En op 1, mijn ventje, omdat hij er zo schattig uitziet in dat comfortabele herenondergoed van bij Ultiem. Ik ben er zeker van dat je op de website van Ultiem ook wel jouw favorieten vindt. Ga maar eens kijken op ultime.be of bel Elke op 050 36 37 13. Ook voor dat maatje meer. Trouwens, binnenkort wordt mijn dochter Emma ook fan van Elke en Ultiem. Want kleine kinderen worden groot, hè?
2: Dit is de nieuwe, swingende en bruisende zomersingle van Houston. Nooit meer zonder jou.

Joosten met Nooit meer zonder jou. Een heerlijk zomers nummer gemaakt voor lange en zwoele avonden. Joosten, bij jou op het podium. Info en boekingen. Elke.siroe@hotmail.com of bel 0479 22 08 65. Kijk voor meer info op www.joosten-music.be.

0: praatje met een plaatje bij VBRO.
1: Dag beste luisteraars, ik ben Nico de Klerk en ik heb hier een overbuur en die heet...
2: Eddie Govert, om mij te dienen.
1: Om mij te dienen?
2: Voilà, beetje mag hè.
1: Wel, dan mag jij die single eens aangeven, Eddie.
2: Alsjeblieft, Nico.
1: Liefde is het mooiste dat bestaat.
2: Dat is zonder meer zo.
1: Wacht. Liefde gaat voor jou boven muziek.
2: Ik heb liefde voor muziek.
1: Ah.
2: En muziek voor de liefde had ik ook, hè.
1: Ah ja, oké. Okay. Ja, dat had je inderdaad.
2: Er is een mesje dat snijdt aan twee kanten, hè.
1: Ja, nu ben ik eventjes mijn lood geslagen.
2: Van je melk, hè.
1: Ja, uit mijn lood geslagen, van mijn melk, whatever. Want we hebben het over een nummer van Joe Harris en Chrissy.
2: Ja, inderdaad.
1: En ik denk dat dat een beetje op het einde van het contract met Telstar was.
2: Dat zou kunnen, ja. Want je hoort wel een Joe Harris op zijn toppunt. Op zijn toppunt van zijn kunnen.
1: Super, hè?
2: Ja, hij zong zeer goed.
1: Niks op aan te merken. En Liefde is het mooiste dat bestaat. De LP heette trouwens ook Liefde is het mooiste.
2: Ja.
1: Dat bestaat was niet meer nodig.
2: Nee, iedereen wist dat, hè?
1: Ah ja.
2: Wist je dat niet?
1: Nee, blijkbaar niet.
2: Liefde is het mooiste, hè? Zonder meer. Hè?
1: Nu, hij heeft wel een aantal nummers samen met die Chrissy gezongen.
2: Ja.
1: En...
2: Het was ook zijn gezellin, een hele tijd. Ze baten ook samen het Seienhof uit in Itegem. Dat is wat ik daarvan herinner.
1: Oké.
2: Okay, en later zijn ze uit elkaar gegaan. Hoe gaat dat allemaal? Hè?
1: Maar laat ons gewoon zoveel decennia terugkeren naar 1987. Naar Joe Harris en Chrissy.

0: nieuw bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinylparketvloeren. Van A tot Z. In alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels. De specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oost-Rozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels. Ook open op zondag.
1: De VBRO Matinee Show is er opnieuw op dinsdagmiddag 28 juli in Salon Stervelde aan de Eernegemse straat in Aardrijke. Een heerlijk gezellige namiddagshow vol muziek en dans. Met gratis koffie en gebak. Met gastvrouw Suzy Marel.
2: Jij, jij alleen, mijn rots in de branding.
1: Philippe Dazen.
3: Ik geef

0: @vbro.be of bel 0471 82 52 62 of 050 200402. Je kan er vooraf ook eten, na reservatie. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.
1: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
2: Extreem warm vanmiddag, dat weten we nu intussen wel. Maxima in het zuiden van de provincie 37, 38 graden. Wie weet lokaal nog meer. Ook aan zee tot 34 graden. Daar misschien wel wat zeebries in de loop van de middag. Hoewel, zeebries kun je het eigenlijk niet meer noemen. Het zorgt amper voor afkoeling. Dat er heel veel zon is, zal niemand verbazen. Weinig of geen wolken. De kans op een bui, die is eigenlijk bijna onbestaande. Maar niet volledig nul. Je weet nooit dat er door de grote hitte toch iets gebeurt hier of daar. Maar eigenlijk wordt dat niet verwacht. En ook vanavond en vannacht een heel, heel warme avond en nacht. En langzame afkoeling. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
3: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurzen. Huis ter Beurzen. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurzen.be.
4: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie.
5: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
4: Tot 10 jaar?
5: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
4: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
5: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van een overnamepremie tot €8000 op de Nissan Qashqai uitstok. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij GMS Store.
6: De Brugse Ruitenwasserij werkt voor particulier en bedrijf in de Brugse regio. De Brugse Ruitenwasserij, algemene traditionele reiniging van ramen. Stipt periodiek, eenmalig of op afroep. Exterieur en interieur. Bij de Brugse Ruitenwasserij kan je rekenen op meer dan 10 jaar ervaring. Neem nu contact op voor een gratis en vrijblijvende offerte. 0470 94 14 55. Of info@dbrw.be. De Brugse Ruitenwasserij. Professioneel, kwalitatief, ervaren en stipt.
7: Dit is

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 3 uur.

0: Er dreigt een staking bij de brandweer vanaf dit weekend. De vakbonden willen zo druk zetten op minister van Binnenlandse Zaken Quintin. Volgens de bonden zijn de besparingsplannen van de minister niet doordacht en een rechtstreekse aanslag op de veiligheid van burgers en hulpverleners. Ze willen Quintin nu dwingen tot verdere onderhandelingen. De bonden hebben een stakingsaanzegging voor onbepaalde duur ingediend vanaf zaterdag voor alle brandweerpersoneel van alle hulpverleningszones. Een staking bij de brandweer is erg uitzonderlijk. Het zal allicht niet voor het laatst zijn, maar ook vandaag is het dagrecord voor 24 juni gesneuveld. Dat record is opgetekend in de legendarische hete zomer van 1976. Toen werd het 32,8 graden warm. Vanmiddag wees het kwik in Ukkel al 33,2 aan. En mogelijk loopt die temperatuur straks nog op. Kunstschaatster Luna Hendricks stopt ermee. Dat heeft de Kempense zo pas bekendgemaakt op een persconferentie. Hendricks zegt dat haar niveau niet meer voldoet om de jongere talenten te bekampen. In 2022 werd ze vice-wereldkampioene. Dat was de eerste individuele medaille voor België ooit op een WK. Twee jaar later pakte ze Europees goud. Ze nam ook tweemaal deel aan de winterspelen. Luna Hendricks is 26. Een grote asteroïde zal zaterdag op relatief korte afstand langs de aarde scheren. De ESA, de Europese ruimtevaartorganisatie, zegt dat er geen gevaar is voor een botsing. De asteroïde in kwestie heeft een doorsnede van goed 1500 meter en raast voorbij met een snelheid van 32.000 km per uur. Zaterdag om 13:14 Belgische tijd bereikt de asteroïde zijn dichtste punt bij de aarde. In andere delen van de wereld is het gevaar te mogelijk te zien met een telescoop, maar vanuit ons land is die kans eerder klein. Zweten, puffen en blazen en dus veel drinken, verpozen en binnenblijven. In het binnenland halen we 37 graden, zelfs aan zee tot 33. Een paar stapelwolkjes vanmiddag, maar vooral veel verzengende zon. Straks is er een minime kans op een lokale onweersbui.
1: Nieuws uit je regio.
2: Bij een verkeersongeval op de E403 in Isegem zijn gisteravond rond 11 uur drie mensen gewond geraakt. Een wagen reed er achteraan in op een bestelwagen met daarin een vader en een zoon. De brandweer moest hen bevrijden. Het voertuig van de bestuurster die het ongeval veroorzaakte vatte na de botsing vuur en brandde volledig uit. Op een veld langs de Stijn-Streuvelstraat in Heerst bij Zwevegem gebeurde gisteravond rond 6 uur een ongeval met een landbouwmachine. Een landbouwer was er bezig met meststof te strooien. Omdat niet alles mooi in de bak viel, stampte hij een deel naar beneden. Hij raakte daarbij vast met zijn voet aan de schroef die de meststof rondstrooit. De brandweer moest ter plaatse gaan om het slachtoffer te bevrijden. Hij kreeg ondertussen de eerste zorgen en werd daarna zwaar gewond, maar niet in levensgevaar overgebracht naar het ziekenhuis. Op de rotonde van de Keienbergstraat met de R34 in Torhout werd gisteren namiddag een motorrijder aangereden door een bestelwagen. De tweewieler eindigde daarbij deels onder de bestelwagen. Gelukkig kon de man zelf recht klauteren. Hij liep een hoofdwonde op en werd naar het ziekenhuis gebracht. Gisteren is brand uitgebroken bij fouragebedrijf De Wulf in de industriezone in Ieper. Het vuur ontstond in een loods van het bedrijf. Toen de brandweer arriveerde, sloegen de vlammen al uit het dak. Het bleek om een strobrand te gaan. In 2015 brak daar al eens een zware stro- en hooibrand uit. En de brandweer moest gisteren namiddag iets voor 3:30 uitrukken naar Sterks, een composteringsbedrijf langs de Kachtemstraat in Roeselaren. Daar was een brandje uitgebroken op het dak van een van de bedrijfsgebouwen. Een drietal zonnepanelen stonden er in brand. Erger kon voorkomen worden.
1: Thuiskomen. Dat gevoel begint zodra je binnenstapt bij Residentie Berkenhof in Assebroek. Je woont er in je eigen comfortabele appartement met alle privacy die je wenst. En tegelijk is er de warme zorg en ondersteuning die je nodig hebt. Overdag en 's nachts met een inwonende conciërge. Je geniet van rust en groen in onze prachtige tuin en dat op een boogscheut van het idyllische Brugge. In onze warme keuken bereiden we elke dag verse en gezonde maaltijden. Helemaal op maat van elke resident. Er is tijd voor activiteiten, voor ontmoeting en vooral voor een gerust gevoel. Met transparante prijzen, zonder verrassingen. Alles inbegrepen. Wens je meer informatie? Neem dan contact op via info@awpro.be of op het nummer 050 35 1108 van Residentie Berkenhof in Assebroek. Residentie Berkenhof heeft ook een afgesloten dagzaal voor verenigingen met alle mogelijke faciliteiten en biedt de mogelijkheid om er als externe te komen eten, mits reservering daags voordien. Pluspunten daarbij zijn, het restaurant is rolstoeltoegankelijk en biedt dagverse maaltijden.

Hele fijne woensdag iedereen. Welkom bij VBRO. Het is even over 3 uur. En dat wil zeggen dat we ook vandaag weer Jacques Rauw aan het woord laten. Fragmenten uit het VBRO-archief van 2004 opnieuw bewerkt en straks klaargemaakt voor de uitzending in Tussen Rijen en Kassei.

0: tussen rijen en kasseien. De leukste weetjes over bruggen, hier bij de VBRO.
1: Intussen rijen en kasseien trekken we vandaag met Wijlen Jacques Rauw

0: We gaan het hebben over het oudste magazijn in Brugge waar grammofoonplaten verkocht worden. Dat is de firma Rombaud aan de Mallebergplaats. En er gaat daar een hele geschiedenis aan vooraf. Het is een keer interessant om dat te weten. Maar een firma die al meer dan 75 jaar in dezelfde vestiging, dus aan de Mallebergplaats gevestigd is, dat is wel een keer het vermelden waard. En vooral die voorgeschiedenis. En die voorgeschiedenis van de firma Rombaud begint merkwaardig genoeg in de Vulderstraat in Brugge. Mm-hmm. De Vulderstraat was toen berucht en bekend voor de vele cafés die er waren. En de geschiedenis van de firma Rombaud begint dus inderdaad in de Vulderstraat. En we gaan straks zien waarom. Op 25 december 1860 werd er in Brugge een zekere Leonie de Busscher geboren in de Brandstraat. Dat is een zijstraat van de Lanen. En zij zou de peetmoeder van de firma worden. Wanneer Leonie 23 jaar oud is, baat ze een herberg uit in de Vuilenstraat. Er waren dan niet minder dan 32 herbergen in die straat. Maar dat had allemaal te maken ook met de aanwezigheid van de kazernes in de omgeving. En een van haar militaire kalanten was een zekere Pierre Rombaud. Geboren in Sint-Joost-de-Node op 21 maart 1862. En hij vervulde in Brugge zijn vierjarige legerdienst. Dus hij kwam dus regelmatig dus op bezoek in die herbergen. En zo belandde hij in de herberg van Leonie de Busscher. Van trouwen kon toen nog geen sprake zijn. Vier jaar soldaat moeten zijn. Maar de liefde kon echter niet wachten. Met het gevolg dat Leonie in verwachting raakte. Een stoppelweven, zoals zijn Brugge zeggen. Nee. En in 1883 werd een zoontje geboren dat de naam Arthur kreeg, maar die in de bevolkingsregister, te zeggen in de burgerlijke stand, de naam kreeg Arthur de Busscher. Mm-hmm. De naam van zijn moeder. De liefde was nog niet bekoeld, want in 1885 werd nog een dochter, Rachel, geboren, die eveneens de naam van haar moeder zou krijgen. Mm-hmm. Rachel de Busscher. Pierre Rombaud was echter een gentleman en na zijn legerdienst trouwde hij op 25 mei 1887 met Leonie de Busscher. En de kinderen werden toen gewettigd door dat huwelijk en kregen voortaan de naam Rombaud. Ja. Dus Arthur Rombaud, de stichter van de firma, heette oorspronkelijk Arthur de Busscher, maar is dan door dat huwelijk van zijn moeder met Pierre Rombaud Arthur Rombaud geworden. Pierre Rombaud dus oefende het beroep van schilder uit in Brugge en zijn vrouw baatte een herberg uit in de Predikerenstraat, waar het er ook nog Café Chantant geweest is. Later trokken ze naar de Lange Straat, naast het Fortis kantoor. En nadat ze dus in de Vuildestraat na een huwelijk gestart waren, in de herberg Au Nouveau Salon. Mm. Maar dat is dus na een huwelijk zijn ze dan verhuisd. Richten we nu eigenlijk onze aandacht op de hoofdpersoon van de firma, namelijk Arthur Rombaud. Als vrijgezel startte hij met een herberg aan de Vismarkt met de naam Distillerie Flamande. Aan de muziekschool had hij piano gestudeerd en dat kwam in zijn zaak goed van pas. Want aan de Vismarkt waren dat tijd heel wat café chantants, maar Arthur had het eerder begrepen voor een café concert. Dus voor de betere, laten we zeggen, klanten. Ja. Hij wilde geen vulgaire café chantant ervan maken, het was een café concert. Van de Vismarkt trok hij later naar het Kraanplein, waar onder andere tot voor kort de Villa Romana gevestigd was. En in 1910 was het gezin van François Flamand en Marie Willemark van de herberg in de Eiermarkt naar het Jan van Eyckplein getrokken. En ze hadden dus een dochter, Elisa Flamand. En die woonde dus op een voetstap van Arthur Rombaud, zijn herberg dus aan het Kraanplein. Van het een is het ander gekomen en in 1911 zijn ze getrouwd. Arthur Rombaud met Elisa Flamand. Het jonge paar betrok een bescheiden woning in de Gieterijstraat in Brugge. En daar startte Arthur met de verkoop van tweedehands piano's en grammofoons. Ondertussen luisterde hij vaak heel wat huwelijken op met pianospel en ook bals. En met grammofoons trok hij rond Brugge naar de kermissen. Hij was een soort discjockey à la lettre.
1: Ja, ja.
0: Hij met zijn grammofoon, die nota bene nog allemaal uit akoestische opnamen bestond in die tijd. Mm-hmm. Er was nog geen sprake van elektrische opnamen, laat staan van LP's.
2: Tussen rijen en kasseien, de leukste weetjes over Brugge. Hier bij de VBRO.
0: Dus in 1914 werd hun enig kind Laure geboren. In 1919 kwamen de fietsenhandel van de Kapelle aan de Mallebergplaats nummer 10 vrij. Dat werd onmiddellijk ingenomen door Arthur Rimbaud. En pas op, dat was niet op de plaats waar nu de winkel is. Maar dat was er recht over waar dat nu het grote het Burghotel staat. Ja, ja. Er zijn daar in de loop van de tijd heel wat gebouwen verdwenen. Wel nu, in een van die gebouwen is Arthur Rimbaud dus gestart. Dat is zo blijven gaan, ondanks het feit dat hij op dezelfde rij nog een concurrent had, de firma Corneli. Maar in 1926 kwam de fotozaak van Jean Hermans vrij, die in nummer 13 was. En Arthur Rimbaud was er als de kippen bij om die zaak te kopen. Het eerste dat hij dan gedaan heeft, dat was met twee trapjes op, was de vloer van het gelijkvloers verlagen tot op het niveau van de straat, zodat de mensen niet op trappen binnen moesten. Want hij vond trappen op, dat is slecht voor de commercie, zeg.
1: Ja, dat houdt
0: en,
1: tegen.
0: Ja, en vandaar dat dus de winkel dus toen verlaagd is. En eind 1926 werd de firma Arthur Rimbaud Flamand geopend aan de Malenbergplaats. Het pand dat dus uiteraard nog altijd hetzelfde is. In 2002 dus was de firma Rimbaud dus 75 jaar lang gevestigd in hetzelfde pand. Een van de doelstellingen van de firma was steeds de nodige reclame te maken en ook alles in voorraad te hebben. In dat opzicht is de firma, wat destijds de LP's betreft en nu de CD's, toonaangevend geweest in Brugge. Vanuit het buitenland daagden platenverzamelaars op om platen die nergens meer te vinden waren bij Rimbaud te vinden. Ik heb onder andere Wil Ferdi daar nog ontmoet. Die was op zoek achter een soort pianoconcert geschreven door Charlotte René. Een Français à New York. En die vond dat nergens in België, maar wel in het huis Rimbaud.
1: Ja.
0: Dus van reclame gesproken eigenlijk. En ook Leo Riemens, de bekende opera schrijver, een man die het operaboek in Nederland geschreven, kwam al de opera-opnamen van Caruso zoeken bij Rimbaud. Men kon er ook terecht nog voor alle de veren, voor grammofoons. En ze hebben nog waarschijnlijk tienduizenden pennetjes voor grammofoonplaten te spelen. Je kent dat een van die
1: ijzeren. De naalden.
0: Ja, die naalden. Mm-hmm. De dochter Laure is dan later getrouwd met architect-ingenieur François Minne. Er werden 3 kinderen geboren, waarvan jammer genoeg de dochter Annemarie op 38-jarige leeftijd al overleden is. Andere anekdoten die ik als klant meegemaakt heb in die 53 jaar, was mevrouw Rimbaud eigenlijk, die Laure eigenlijk. Dat was een echte zakenvrouw. En de tijd dat de winkel bomvol stond met de mensen, dat er iemand zijn geduld verloor en naar buiten ging. Ze liep erachter en zei, ja, maar meneer of madame, mogen je eerst pakken? Om toch geen klant te verliezen. De winkel was ook in de tijd de zondag open. Dat was ook een unicum in Brugge. Maar uiteraard heeft de jongere generatie zich dan aangepast aan de moderne trend. Vooral omdat er ook personeel in dienst gekomen is en dat ze zich moeten aan de regels houden. Mm-hmm. Dus de winkel is nu de zondag gesloten. De zaak wordt nu geleid door de zoon Injas en zijn charmante vrouw Anne. En zeggen dat ze dus, net als Cécile, die beschikt over een fabelachtig geheugen, kwestie van op welke merk dat de platen verkrijgbaar waren, dat de schoondochter Anne dat ook al mee heeft.
1: Ja.
0: Ik hoop dus dat de firma in 2006 zijn 80ste verjaardag mag vieren en ik hoop dan aan deze firma dan ook een grondige studie te wijden.

0: slenteren, sleuren met zakken, winkel in, winkel uit, over de kop lopen. Shoppen in de stad? Ik heb het echt gehad, Vince. Echt waar.
1: Al die stress, nergens voor nodig. Ik heb het gevonden.
0: Ah ja?
1: Your Fashion. En Westkamp. Chique winkel, hè.
0: Mo.
1: En Skwane Merten. Meijer, Armani, Zilton, Hugo Boss.
0: Allee, meen je dat?
1: Sportief klassiek, kostuums op maat. Vooral geleden.
0: Allee.
1: En met parking, hè. Dus geen sleur meer met zakken.
0: Your Fashion, zeg je?
1: Jeps.
0: Ah ja, ik zie het hier. In de Kortrijkse straat in Oostkamp. Ah, maar ze zijn de zondag voor mij nog ook open. Ik zeg wel, Vint.
1: Nou waar.
0: Naar Your Fashion, hè?
1: Voorzichtig op de baan, hè, matje.
2: Your Fashion. Wij kleden elke man voor elke gelegenheid.
3: De VBRO Matinee Show strijkt ook in de maand juli weer eens neer in Voetbal Lord of the Wings in Menen. Op zondag 5 juli. Een heerlijk gezellige namiddag vol muziek en dans. En met gratis koffie en gebak. Gastheer Alwin Rennen presenteert...

0: 35.
1: Je kan er vooraf ook iets eten na reservatie bij Lord of the Wings. Guido Gezellelaan 137 in Menen. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.
2: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
3: Extreem warm vanmiddag, dat weten we nu intussen wel. Maxima in het zuiden van de provincie 37, 38 graden. Wie weet lokaal nog meer. Ook aan zee tot 34 graden. Daar misschien wel wat zeebries in de loop van de middag. Hoewel, zeebries kun je het eigenlijk niet meer noemen. Het zorgt amper voor afkoeling. Dat er heel veel zon is, zal niemand verbazen. Weinig of geen wolken. De kans op een bui, die is eigenlijk bijna onbestaande. Maar niet volledig nul. Je weet nooit dat er door de grote hitte toch iets gebeurt hier of daar, maar eigenlijk wordt dat niet verwacht. En ook vanavond en vannacht een heel, heel warme avond en nacht en langzame afkoeling. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
4: Huis der Beurzen, het historische Brugse pand waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen, recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurze. Huis Ter Beurze. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurze.be.
1: De Brugse Ruitenwasserij werkt voor particulier en bedrijf in de Brugse regio. De Brugse Ruitenwasserij, algemene traditionele reiniging van ramen. Stipt periodiek, eenmalig of op afroep. Exterieur en interieur. Bij de Brugse Ruitenwasserij kan je rekenen op meer dan 10 jaar ervaring. Neem nu contact op voor een gratis en vrijblijvende offerte. 0470 94 1455 of info@dbrw.be. De Brugse Ruitenwasserij. Professioneel, kwalitatief, ervaren en stipt.
5: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
6: Dit is VBR.

Aurélie en Vuurtoren, haar nieuwste. Het is deze week, zoals je weet, onze VBRO trotsplaat. Een nieuwe naam in haar discografie. En die begint aardig vol te lopen. Hè? Slagerpop, dat is wat ze brengt. En dat is ook wat ze in deze nieuwe single laat horen. Je leest er alles over op onze website. www.vbro.be. Bovenaan even kijken in de blog. En daar vind je dan alle artikels over nieuwe producties in de Lage Landen. Een goede namiddag.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 4 uur.

0: Er dreigt een staking bij de brandweer vanaf dit weekend. De vakbonden willen zo druk zetten op minister van Binnenlandse Zaken Quintin. Volgens de bonden zijn de besparingsplannen van de minister niet doordacht en een rechtstreekse aanslag op de veiligheid van burgers en hulpverleners. Ze willen Quintin nu dwingen tot verdere onderhandelingen. De bonden hebben een stakingsaanzegging voor onbepaalde duur ingediend vanaf zaterdag voor alle brandweerpersoneel van alle hulpverleningszones. Een staking bij de brandweer is erg uitzonderlijk. Het zal allicht niet voor het laatst zijn, maar ook vandaag is het dagrecord voor 24 juni gesneuveld. Dat record is opgetekend in de legendarische hete zomer van 1976. Toen werd het 32,8 graden warm. Vanmiddag wees het kwik in Ukkel al 33,2 aan. En mogelijk loopt die temperatuur straks nog op. Kunstschaatster Luna Hendricks stopt ermee. Dat heeft de Kempense zo pas bekendgemaakt op een persconferentie. Hendricks zegt dat haar niveau niet meer voldoet om de jongere talenten te bekampen. In 2022 werd ze vice-wereldkampioene. Dat was de eerste individuele medaille voor België ooit op een WK. 2 jaar later pakte ze Europees goud. Ze nam ook 2 maal deel aan de winterspelen. Luna Hendricks is 26. Een grote asteroïde zal zaterdag op relatief korte afstand langs de aarde scheren. De ESA, de Europese ruimtevaartorganisatie, zegt dat er geen gevaar is voor een botsing. De asteroïde in kwestie heeft een doorsnede van goed 1500 meter en raast voorbij met een snelheid van 32.000 km per uur. Zaterdag om 13:14 Belgische tijd bereikt de asteroïde zijn dichtste punt bij de aarde. In andere delen van de wereld is het gevaar te mogelijk te zien met een telescoop, maar vanuit ons land is die kans eerder klein. Zweten, puffen en blazen en dus veel drinken, verpozen en binnenblijven. In het binnenland halen we 37 graden, zelfs aan zee tot 33. Een paar stapelwolkjes vanmiddag, maar vooral veel verzengende zon. Straks is er een minieme kans op een lokale onweersbui.
1: Een lekkende kraan, een hardnekkige verstopping of je verwarmingsketel die het laat afweten. Geen paniek. Bij ASAP Service uit ASAP.

0: at asapservice.be. Asapservice. Klein probleem, groot resultaat.
1: Dit is de nieuwe, swingende en bruisende zomersingle van Houston. Nooit meer zonder jou.
2: Ik

Joosten met Nooit meer zonder jou. Een heerlijk zomers nummer gemaakt voor lange en zwoele avonden. Joosten, bij jou op het podium. Info en boekingen. Elke.siroe@hotmail.com of bel 0479 22 08 65. Kijk voor meer info op www.joosten-music.be.

0: Op deze bloedhete woensdagmiddag duiken we onze VBRO-studio in. Of dat deden we toch althans, om een nieuwe VBRO-top 30 jullie richting uit te sturen. We mochten er maar vast openen met de eerste keer. Dat is de single van Willy Sommers en die staat deze week op de nummer 30. Is vorige week nog op de nummer 19 terug te vinden. Dus met andere woorden, 11 plaatsen verlies voor Willy Sommers. En dat in zijn vijfde week notering. Maar daarmee is hij nog niet de sterkste daler van deze week. Goed, zo is de kop eraf en kunnen we meteen in de komende 2 uur die 30 beste op een rijtje zetten. Waarbij we nu bij de nummer 29 zijn aangekomen. En dat is dan vast de nummer 24 van vorige week. 9e week hebben we nu in de VBRO Top 30. En deze week met 5 plaatsen verlies dus voor Suzy Marl. En hou mij warm vannacht.
1: Nummer 29.

0: Buddy met Mijn Eigen Leven in de VBRO Top 30. Ondertussen voor de zesde week op rij in onze lijst. Maar deze week wel met 12 plaatsen verlies. En daarmee de sterkste daler van deze week in de VBRO Top 30. Een plaats of een titel die je moet delen met nog een duo die we later tegenkomen. Die ook 12 plaatsen verlies moeten noteren. Maar goed, Fadim met Mijn Eigen Leven zakt dus deze week van 16 naar 28 in onze Top 30. Op de nummer 27 een stavenblijvertje. Na 10 weken gewoon blijven hangen. Jannes met Dans tot de Morgen met mij. Maar wij mogen meteen naar de nieuwe single van Hert Verhulst en James Cook. Maddie Wodo staat nu voor de derde week in onze lijst en klimt ook 3 plaatsen. Deze week van 29 naar 26.
1: De VBRO Top 30.
2: Nummer 26.

Tranen van Hout, dat is de muziek van Aaron Blommaert en Zoe natuurlijk. Zij waren 3 weken terug nieuwkomer, dus ook net zoals Gert Verhulst en James Cook voor de 3e week in onze VBRO Top 30. En ook zij zitten in de positieve cijfers. Met 5 plaatsen winst klimmen ze deze week van 30 naar 25. Op de nummer 24 dan weer de nummer 22 van vorige week. In de 7e week notering 2 plaatsen minder voor Gino Graus met Favoriete Kroeg. Maar wij mogen meteen de nummer 23 ter hand nemen. En dat is nog een staanblijvertje in de top 30 voor deze week. Nu voor de 10e week in onze lijst en blijven plakken Chris Helhoff met Helena.

0: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie.
1: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
0: Tot 10 jaar?
1: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
0: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
2: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van de Nissan Juke vanaf €19.990. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij GMS Store.
3: Internationale Taptoe Brugge. Zaterdagavond 4 juli. Een wervelend muziekspektakel van Show and Marching Bands op de Burg van Brugge. Met onder meer de Maastrichtse Verkennersband, de Showband Urk, de Regimental Band of the Royal Welsh, de eigen Taptoe Brugge Bands en ook Wim Berteloot, de Brugse Stadsbejaardier. Reserveer nu je tickets voor dit topevenement via taptoebrugge.be. Internationale Taptoe Brugge. Zaterdag 4 juli. Opnieuw een unieke ervaring in het hart van de stad. Met medewerking van de VBRO.
4: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
5: We krijgen vanavond en vannacht een heel langzame afkoeling. De temperaturen gaan maar heel traag zakken. Heel diep in de nacht pas worden die bereikt en dan nog 25 graden en meer in de steden. Waarschijnlijk de warmste nacht ooit gemeten. Als dat al niet meteen verbroken wordt, dat record de komende dagen, want het blijft warm. Minstens een graad of 20 landelijk en amper of geen bewolking. De lucht laat dat niet toe. Het is helder en rustig. De wind valt grotendeels weg. De weinige wind die er is, komt nog steeds uit een noordoostelijke hoek. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
6: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurzen. Huis ter Beurzen. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurzen.be.
7: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
8: Als vakman bij Quadro ga ik voluit voor het beste resultaat, de warmste service en vooral altijd voor jouw glimlach.
9: Quadro Ramen en Deuren. Ons vak, jouw glimlach.
10: Kom nu langs in onze toonzaal in Jabbeke en score een barbecue tijdens het WK voetbal.
9: Quadro Ramen en Deuren. Ons vak, jouw glimlach.

0: Clark. Chris Clark boeken op jouw evenement of organisatie? Bel 0475-46-5086. Of mail chrisclark@telenet.be.
1: Want diep van binnen wil ik jou verminnen.
0: Chris Clark, ook via Facebook, Messenger en Instagram. Dit is VBRO.
2: VBRO. De VBRO Top 30.
3: Nummer 21.

De meisjes van K3 met de zomer van Oya Lele. Ondertussen ook voor de derde week in onze VBRO Top 30. Maar het trio moet 3 plaatsen prijsgeven deze week. En zakt van 18 naar 21. En voor we naar nummer 20 komen, jawel, tijd voor een overzicht natuurlijk. Op de nummer 30 mochten we openen met de nummer 19 van vorige week. 11 plaatsen minder dus in de vijfde week notering voor Willy Sommers met De Eerste Keer. Suzy Marl met Hou Mij Warm van 18 doet in de negende week VBRO Top 30 met 5 plaatsen minder en zakt dus van 24 naar 29. Terwijl Vadim met Mijn Eigen Leven in zijn zesde week notering in één klap 12 plaatsen moet prijsgeven en zakt dus van 16 naar 28 deze week. Stationair op 27 in de tiende week notering Jannes met Dans Tot De Morgen Met Mij. En Gert Verhulst en James Cook met Maddie Waddo. Die doen het in hun derde week ook met 3 plaatsen winst. En klimmen op van 29 naar 26. Op de nummer 25 dan weer de nummer 30 van vorige week. In de derde week notering 5 plaatsen winst voor Aaron Blomaert met Zoe erbij. En Tranen van Goud als single. En Gino Graus met De Favoriete Kroeg. Die mag in zijn zevende week 2 plaatsen achteruit. Hij zakt dus van 22 naar 24 deze week. Op de nummer 23 staan blijvertje in de tiende week notering Chris Reilhoff met Helena. En Houston met Nooit Meer Zonder Jou. Voor de derde week in onze lijst en deze week met 10 plaatsen verlies van 12 naar 22. En ook de zomer van Oya Lele, het nieuwe nummer van K3, die doet het in de derde week met 3 plaatsen minder. Zij zakken dan weer van 18 naar 21 deze week. En zo komen we bij die top 20 terecht met op de nummer 20 alvast dezelfde als vorige week. Staanblijvertje in zijn achtste week notering, deze Marco Schuitmaker met Deze Nacht.

0: TikTok, TikTok, TikTok.
1: God, waar blijf je nou?
2: TikTok, TikTok, TikTok, waar blijf je nou? Dat is natuurlijk Donnie en Senna in onze VBRO Top 30. En zij delen die plaats met Vadim van Sterkste Daler. Ook zij moeten 12 plaatsen prijsgeven. In hun geval na 9 weken in de Top 30 zakken ze van de nummer 6 naar de nummer 18. De nummer 17 dan maar. Dat is de nummer 17 gebleven. In de 10e week notering gewoon blijven plakken. David van Dijk met Ik kan het niet geloven.

0: René Schuurmans in de VBRO Top 30 met Al win ik 10 miljoen. Hij mag met deze single ondertussen weer de vijfde week op rij in onze lijst gaan prijken. Maar moet wel twee plaatsen prijsgeven. Hij zakt dus deze week van 14 naar 16. Op de nummer 15 dan weer de nummer 7 van vorige week. Dat zijn 8 plaatsen minder in de vierde week notering voor Laura Lynn met Mijn gesloten ogen. Wij nemen meteen de nummer 14 ter hand. En dat is dan weer de nummer 25 van vorige week. Onze beste klimmer hebben we vast hier met deze Gerard Joling. En niet voor één keer.
1: Nummer 14.

Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 5 uur.

0: Er dreigt een staking bij de brandweer vanaf dit weekend. De vakbonden willen zo druk zetten op minister van Binnenlandse Zaken Quintin. Volgens de bonden zijn de besparingsplannen van de minister niet doordacht en een rechtstreekse aanslag op de veiligheid van burgers en hulpverleners. Ze willen Quintin nu dwingen tot verdere onderhandelingen. De bonden hebben een stakingsaanzegging voor onbepaalde duur ingediend vanaf zaterdag voor alle brandweerpersoneel van alle hulpverleningszones. Een staking bij de brandweer is erg uitzonderlijk. Het zal allicht niet voor het laatst zijn, maar ook vandaag is het dagrecord voor 24 juni gesneuveld. Dat record is opgetekend in de legendarische hete zomer van 1976. Toen werd het 32,8 graden warm. Vanmiddag wees het kwik in Ukkel al 33,2 aan. En mogelijk loopt die temperatuur straks nog op. Kunstschaatster Luna Hendricks stopt ermee. Dat heeft de Kempense zo pas bekendgemaakt op een persconferentie. Hendricks zegt dat haar niveau niet meer voldoet om de jongere talenten te bekampen. In 2022 werd ze vice-wereldkampioene. Dat was de eerste individuele medaille voor België ooit op een WK. Twee jaar later pakte ze Europees goud. Ze nam ook tweemaal deel aan de winterspelen. Luna Hendricks is 26. Een grote asteroïde zal zaterdag op relatief korte afstand langs de aarde scheren. De ESA, de Europese ruimtevaartorganisatie, zegt dat er geen gevaar is voor een botsing. De asteroïde in kwestie heeft een doorsnede van goed 1500 meter en raast voorbij met een snelheid van 32.000 km per uur. Zaterdag om 13:14 Belgische tijd bereikt de asteroïde zijn dichtste punt bij de aarde. In andere delen van de wereld is het gevaar te mogelijk te zien met een telescoop, maar vanuit ons land is die kans eerder klein. Zweten, puffen en blazen en dus veel drinken, verpozen en binnenblijven. In het binnenland halen we 37 graden, zelfs aan zee tot 33. Een paar stapelwolkjes vanmiddag, maar vooral veel verzengende zon. Straks is er een minime kans op een lokale onweersbui.
1: Nieuws uit je regio.
0: De stad Brugge en het OCMW sloten 2025 af met een positief beschikbaar budgetair resultaat van bijna 32 miljoen euro. Ondanks een boekhoudkundig verlies van 1,8 miljoen spreekt het stadsbestuur van een financieel gezond jaar. Opvallend zijn de recordinvesteringen van ruim 84 miljoen euro, het hoogste bedrag ooit, met grote projecten zoals Brusk en de vernieuwde stationsomgeving. De autofinancieringsmarge komt uit op 30,8 miljoen euro, bijna 9 miljoen beter dan verwacht. Maar tegelijk stegen de personeelskosten sterk, net als de druk op de sociale dienstverlening. Het aantal leefloondossiers klom tot gemiddeld 874 per maand, begin dit jaar zelfs richting 1000. Opvallend, de politieke kosten swingen de pan uit. Door een uitzonderlijk hoog aantal gemeenteraden werd 136.825 euro meer uitgegeven dan voorzien. In Brugge is een verdachte van een reeks inbraken opgepakt in Roemenië. De man wordt gelinkt aan meerdere feiten in Sint-Kluis, Sint-Andries en Sint-Michiels, waarbij onder meer gouden munten ter waarde van 50.000 euro, zilver en juwelen werden gestolen. Het onderzoek startte eind 2025 na een tip van een alerte buurbewoonster die een verdacht voertuig opmerkte. Dankzij ANPR-onderzoek kon dat voertuig aan verschillende inbraken worden gelinkt. Twee Roemeense verdachten werden al in januari gearresteerd op de snelwegparking in Jabeke. Vorige week reisden drie Brugse rechercheurs naar Bacău, waar in samenwerking met de Roemeense politie huiszoekingen plaatsvonden. Daarbij werd een derde verdachte opgepakt. In zijn appartement vonden de speurders munten en een horloge die vermoedelijk uit Brugge afkomstig zijn. De man wordt binnenkort overgeleverd aan België. Het Belfort van Brugge is sinds dinsdagmiddag tijdelijk gesloten voor bezoekers. De reden? De hitte in de trappenhal loopt zo hoog op dat het niet langer veilig is om de 366 treden te beklimmen. Maandag werd een toeriste onwel, wat de stad ertoe aanzette om uit voorzorg in te grijpen. Volgens Schepen van Cultuur Nico Blondrok koelt de toren simpelweg niet meer af. Ramen kunnen niet open en de temperatuur stijgt er snel. Beter voorkomen dan genezen, klinkt het. Het Belfort blijft wellicht enkele dagen dicht. Zeker nu de komende dagen nog warmer worden. Met 215.000 bezoekers in 2025 blijft het Belfort de populairste locatie van Musea Brugge. Nog meer hitte nieuws. Met deze tropische temperaturen zoeken heel wat mensen verkoeling. Daarom breidt zwembadgroep Lago tijdelijk de openingsuren van verschillende zwemparadijzen uit. Op meerdere locaties kunnen bezoekers vroeger of langer terecht in het sportbad, recreatiebad of buitenbad. In Brugge worden de openingsuren van het sportbad aangepast in functie van de wereldrecordpoging van ultraatleet Mathieu Bonne. Het sportbad opent op weekdagen voortaan al om 6:30. In plaats van 8:30 en blijft elke weekdag open tot 21 uur. Het recreatiebad is open vanaf 9 uur in plaats van 13:30. En dan is er nog heugelijk nieuws voor de liefde. In Brugge blijft juni de trouwmaand. Waar er in juni 2025 nog 57 huwelijken werden voltrokken, zijn dat er dit jaar maar liefst 83. Een opvallende stijging die de populariteit van de zomermaanden opnieuw bevestigt. Ook de piekdagen springen eruit. Op 6 juni waren er 12 huwelijken, op 20 juni 9 en het absolute hoogtepunt komt op vrijdag 26 juni met 17 huwelijken, gevolgd door 11 op zaterdag 27 juni. Volgens schepen van burgerlijke stand Mieke Hoste kiezen steeds meer koppels bewust voor juni, onder meer door het goede weer, de lange dagen en de aantrekkingskracht van populaire trouwdata.
2: De Brugse Ruitenwasserij werkt voor particulier en bedrijf in de Brugse regio. De Brugse Ruitenwasserij, algemene traditionele reiniging van ramen, stipt periodiek, eenmalig of op afroep, exterieur en interieur. Bij de Brugse Ruitenwasserij kan je rekenen op meer dan 10 jaar ervaring. Neem nu contact op voor een gratis en vrijblijvende offerte. 0470 94 14 55 of info@dbrw.be. De Brugse Ruitenwasserij. Professioneel, kwalitatief, ervaren en stipt.

0: Spaanse verlies zakken ze dan ook deze week van 8 naar 12. Op de nummer 11 vinden we dan weer de nummer 4 terug van vorige week. 7 plaatsen minder in de 6e week notering voor deze Wimlijst met Viens danser.
1: Nummer 11.
2: Bonjour, ça va? Ça va bien? Allez, viens danser avec moi. Here we go.

Ja, Danse, dat is Wim Leijs natuurlijk in de VBRO Top 30. Na 6 weken met 7 plaatsen minder voor de man. En voor we aan de top 10 komen, is het tijd voor dat tweede overzicht. Hier op deze bloedhete woensdagmiddag gaan we op de nummer 20. Dezelfde als vorige week. Staanblijvertje in de 8e week notering. Marco Schuitmaker met Deze Nacht. Freek van Rooij, maar ik geef me helemaal. Die doet het na 13 weken met 2 plaatsen winst. En klimt dus op van 21 naar 19 deze week. Terwijl Donnie en Senna met Waar blijf je nou in hun 9e week 12 plaatsen verlies moeten noteren. En zakken van de nummer 6 naar de nummer 18. Op de nummer 17 dan weer een staanblijvertje na 10 weken VBRO Top 30. Gewoon blijven plakken. David van Dijk met Ik kan het niet geloven. En René Schuurmans met Ik al win ik 10 miljoen. Die gaat in de 5e week notering in onze Top 30 lijst 2 plaatsen achteruit. En zakt dus van 14 naar 16. Op de nummer 15 dan weer de nummer 7 van vorige week. 8 plaatsen minder in de 4e week notering voor Laura Lynn met Gesloten ogen. En Gerard Joling met Niet voor 1 keer. Die gaat in zijn 4e week dan weer 11 plaatsen naar omhoog. En heeft de titel te pakken van sterkste klimmer deze week in de top 30. Met 11 plaatsen betekent dat van 25 naar 14. Op de nummer 13 nog een staanblijvertje. In de 4e week notering blijft hij dus plakken. Meteor met Nooduitgang. En de Romeo's met Ik zag jou maar even. Die doen het in hun 6e week notering in de top 30 met 4 plaatsen minder. Verlaten dus de top 10 deze week. En zakken van 8 naar 12. En Wim Leijs met Vien Dansé, die moet in zijn 6e week ook de top 10 verlaten met 7 plaatsen verlies. Zakt hij dus van 4 naar 11. En dan is het tijd voor de top 10. En op de nummer 10 alvast de nummer 20 van vorige week. Bijna sterkste klimmer dus, met 10 plaatsen winst in de 5e week notering voor Sineke. En Ik doe wat ik wil.

0: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
1: We krijgen vanavond en vannacht een heel langzame afkoeling. De temperaturen gaan maar heel traag zakken. Heel diep in de nacht pas worden die bereikt. En dan nog 25 graden en meer in de steden. Waarschijnlijk de warmste nacht ooit gemeten. Als dat al niet meteen verbroken wordt, dat record de komende dagen, want het blijft warm. Minstens een graad of 20 landelijk. En amper of geen bewolking. De lucht laat dat niet toe. Het is helder en rustig. De wind valt grotendeels weg. De weinige wind die er is, komt nog steeds uit een noordoostelijke hoek. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
2: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen, recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurze. Huis ter Beurze. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurze.be.
3: Nummer 9.

0: Waarom jij? Michael Lanzo bezinkt het nog steeds in onze VBRO Top 30. Na 5 weken met een bijzonder mooie sprong in de goede richting. 7 plaatsen winst voor Michael, want hij klimt van 15 naar de nummer 8 deze week. En op de nummer 7, de nummer 11 van vorige week. Dat is ook de top 10 binnenwandelen, maar dan het 4 plaatsen winst in de 6e week notering voor deze Udo met Yamina.
1: Nummer 7.

0: 27 en 28 juni. Zet het nu al met stip in je agenda, want het historische Malen bruist dan opnieuw als nooit tevoren. De vrijwilligers van Malen waar wij wonen en van Malen Malenfeest toveren Malen dan om tot een plek waar sfeer, muziek en gezelligheid hand in hand gaan. Wie er vorig jaar bij was, die weet het wel. Dit wil je niet missen. Op de affiche onder meer Ines en Lucas, SHW Brugge, Good Company, The Chain, Brugse Venten, Orrie, Sounds Familiar, Ensemble Kantelberg en Sam Goris. Je kan er bovendien genieten van een verrukkelijke gezinsbarbecue en de wereldberoemde rommel- en brokantenmarkt die Malen elk jaar omtoveren tot een paradijs voor levensgenieters en speurneuzen. Meer info? www.malenkermis.be. Gesteund door Stad Brugge en het Feestcomité Malen.
1: 90 jaar revue, 90 jaar show, 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
2: Er dreigt een staking bij de brandweer vanaf dit weekend. De vakbonden willen zo druk zetten op minister van Binnenlandse Zaken Quintin. Volgens de bonden zijn de besparingsplannen van de minister niet doordacht en een rechtstreekse aanslag op de veiligheid van burgers en hulpverleners. Ze willen Quintin nu dwingen tot verdere onderhandelingen. De bonden hebben een stakingsaanzegging voor onbepaalde duur ingediend vanaf zaterdag voor alle brandweerpersoneel van alle hulpverleningszones. Een staking bij de brandweer is erg uitzonderlijk. Het zal allicht niet voor het laatst zijn, maar ook vandaag is het dagrecord voor 24 juni gesneuveld. Dat record is opgetekend in de legendarische hete zomer van 1976. Toen werd het 32,8 graden warm. Vanmiddag wees het kwik in Ukkel al 33,2 aan. En mogelijk loopt die temperatuur straks nog op. Kunstschaatster Luna Hendricks stopt ermee. Dat heeft de Kempense zo pas bekendgemaakt op een persconferentie. Hendricks zegt dat haar niveau niet meer voldoet om de jongere talenten te bekampen. In 2022 werd ze vice-wereldkampioene. Dat was de eerste individuele medaille voor België ooit op een WK. Twee jaar later pakte ze Europees goud. Ze nam ook tweemaal deel aan de winterspelen. Luna Hendricks is 26. Een grote asteroïde zal zaterdag op relatief korte afstand langs de aarde scheren. De ESA, de Europese ruimtevaartorganisatie, zegt dat er geen gevaar is voor een botsing. De asteroïde in kwestie heeft een doorsnede van goed 1500 meter en raast voorbij met een snelheid van 32.000 km per uur. Zaterdag om 13:14 Belgische tijd bereikt de asteroïde zijn dichtste punt bij de aarde. In andere delen van de wereld is het gevaar te mogelijk te zien met een telescoop, maar vanuit ons land is die kans eerder klein. Zweten, puffen en blazen en dus veel drinken, verpozen en binnenblijven. In het binnenland halen we 37 graden, zelfs aan zee tot 33. Een paar stapelwolkjes vanmiddag, maar vooral veel verzengende zon. Straks is er een minime kans op een lokale onweersbui.
3: Nieuw bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinylparketvloeren. Van A tot Z. In alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels. De specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oost-Rozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels. Ook open op zondag.
4: Hoe mijn favoriete top 3 eruit ziet? Wel, dat is heel simpel. Op 3 staat Ultime, de lingeriezaak aan de Moerkerkse Steenweg 186 in Sint-Kruis, waar je gratis kan parkeren. Op 2, de service van Elke van Lingerie Ultime, omdat ze mij vakkundig adviseert bij het aankopen van mijn lingerie. En op 1, mijn ventje, omdat hij er zo schattig uitziet in dat comfortabele herenondergoed van bij Ultime. Ik ben er zeker van dat je op de website van Ultime ook wel jouw favorieten vindt. Ga Ga maar eens kijken op ultime.be of bel Elke op 050 36 37 13. Ook voor dat maatje meer. Trouwens, binnenkort wordt mijn dochter Emma ook fan van Elke en Ultime. Want kleine kinderen worden groot, hè?
0: Dit is de nieuwe, swingende en bruisende zomersingle van Houston. Nooit meer zonder jou.

Houston met Nooit Meer Zonder Jou. Een heerlijk zomers nummer gemaakt voor lange en zwoele avonden. Houston, bij jou op het podium. Info en boekingen. Elke.siroe@hotmail.com of bel 0479-220865. Kijk voor meer info op www.houston-music.be.

0: Beter dan goed.
1: Beter dan goed. Gary Hager in de VBRO Top 30. Na 6 weken mag hij ook in de positieve cijfers zitten deze week. Met 4 plaatsen winst klimt hij dan ook op van 9 naar 5. En dan op de nummer 4, onze enige nieuwkomer van deze week in de Top 30. Dus meteen ook de hoogste nieuwkomer, logischerwijs. Helemaal nieuw op de nummer 4 is deze Alvin. En we gaan nog lange niet naar huis.

0: Elwin, en we gaan nog lange niet naar huis, de nummer 4 deze week. En meteen ook onze enige nieuwkomer in onze VBRO top 30. En dan hebben we de top 3 nog te gaan. En die is wel een beetje door elkaar geschud. Want de nummer 1 van vorige week, die staat nu op de nummer 3. 2 plaatsen minder dus in de 13e week notering. Maar wel overduidelijk onze langst genoteerde single. Deze Justin De Wild met Cheerio.
1: De VBRO top 30.
2: Nummer 3.

0: Zon, zee en strand. Lisa Lewis met haar recente single. Zij mag een plaatje klimmen deze week. In de vierde week notering in onze VBRO Top 30 gaat ze dan ook gewoon naar omhoog. Van 3 naar 2. En zoals eerder gesteld, onze nummer 1 van vorige week, die stond nu op de nummer 3. Dus dat betekent dat we zometeen een nieuwe nummer 1 hebben. Het wordt nog spannend hier in onze Top 30 met die laatste plaat. Eerst zetten we ze nog eens op een rijtje. De nummer 10 bleek de nummer 20 te zijn van vorige week. In de vijfde week notering een bijzonder mooie sprong van 10 plaatsen in de goede richting voor Sineke en Ik Doe Wat Ik Wil. Mart Hoogkamer in samenwerking met Billy Dans en de single Happy Sappy voor de achtste week in onze VBRO Top 30 en met een plaatswinst van 10 naar 9. En op de nummer 8 dan weer de nummer 15 van vorige week. 7 plaatsen winst in de vijfde week notering voor Marco Lanzo en Waarom Jij. Ook Udo zit in de positieve cijfers met 4 plaatsen winst. Gaat hij van 11 naar 7 in zijn 6e week notering. En dat met de single Jamina. En Chris Cross Amsterdam, Jan Smit en Frans Bauer met Zij Hoort Bij Mij. Voor de 8e week ondertussen in de VBRO Top 30. En deze week met 1 plaatje minder van 5 naar 6. Van 9 naar 5, dat zijn er 4 naar omhoog in de 6e week notering voor Gary Hager met Beter Dan Goed. En op de nummer 4, en onze enigste nieuwkomer deze week in de VBRO Top 30. Elwin wandelt daar binnen met We Gaan Nog Lange Niet Naar Huis. Justin de Wild met Cheerio, die is van de troon gestoten. Door wie, dat ontdekken we zometeen. Maar vorige week nog onze nummer 1, nu onze nummer 3. In de 13e week notering zijn dat dus 2 plaatsen minder voor Justin de Wild met Cheerio. En tenslotte op de nummer 2, de nummer 3 van vorige week. Een plaatje winst in de 4e week notering voor Lisa Lewis met Zon, Zee, Strand. En wie is dan onze nummer 1 van deze week? Wel, het is de nummer 2 van vorige week. In de 3e week notering naar die allerhoogste positie doorgeschoten met nog een plaats winst. Deze Bart Kuil met Zot Verliefd.
1: De VBRO Top 30.
2: Nummer 1.

Zotverliefd van Bart Kuil in onze VBRO Top 30. Na 3 weken de nummer 1 bereikt. En dus deze week de allerbeste in die Top 30. En zo heb je de volledige lijst achter de kiezen. Wil je ze nog eens horen? Wel, dan kan je terecht in onze Spotify-lijst van de VBRO Top 30. Die vind je terug op vbro.be. Maar zaterdag dan zetten we ze voor jullie ook nog eens hier op de radio netjes op een rij. Tussen 4 en 6 is dat opnieuw. Morgen ben ik er ook tussen 4 en 6, maar dan met een nieuwe VBRO's. Welkom thuis. Hou het toch nog een beetje fris, drink voldoende en wat mij betreft tot morgen.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 6 uur.

0: Volgens Bouwfederatie M-Build is dringend een Vlaams hitteplan nodig om alle gebouwen beter tegen hitte te beschermen. Een zogeheten cool deal moet werk maken van onder andere meer bomen, ontharding en meer waterpartijen en groendaken. Zo'n plan kan in de toekomst oplossingen bieden bij extreme situaties als deze, zegt de federatie. Intussen verwacht Vlaams minister van Binnenland Krevits dat heel wat gemeenten hun vrijwilligerskorps zullen activeren door de hitte. Onder meer Assenede in Oost-Vlaanderen en Lubbeek in Vlaams-Brabant deden dat al. Dergelijke korpsen kunnen onder meer zwakkeren en ouderen bijstaan in noodscenario's. Spoornetbeheerder Infrabel vervroegt de snelheidsbeperking op de hoge snelheidslijn tussen Brussel en Frankrijk. Aanvankelijk zou die pas morgen ingaan. Al zeker tot en met zaterdag moeten de treinen overdag tussen 13 en 19 uur hun snelheid bijna halveren. Ze mogen maar aan 170 km per uur rijden in plaats van 300. Bij extreme temperaturen kunnen de elektriciteitskabels boven de sporen makkelijk uitzetten. Op andere hoge snelheidslijnen is er geen snelheidsbeperking. Op het reguliere spoornet meldt Infrabel voorlopig weinig grote problemen. In Kontich, in de provincie Antwerpen, is een fietser in levensgevaar na een aanrijding met een auto. Dat gebeurde vanmiddag aan een druk kruispunt. De fietser kreeg de eerste zorgen ter plaatse en is daarna in kritieke toestand naar het ziekenhuis gevoerd. De bestuurder van de wagen raakte niet gewond. Enkele getuigen krijgen opvang van slachtofferhulp. De Braziliaanse legende Ronaldinho gaat na 11 jaar pensioen opnieuw voetballen. Hij tekent een contract bij Ravenna in de Serie C, de Italiaanse derde klasse. Hij komt er ook in het bestuur, zodat hij zelf mee kan bepalen wanneer hij speelt. Ronaldinho's eigen sportmerk wordt bovendien shirtsponsor van de club. Ronaldinho is 46. Hij schitterde vroeger onder andere bij PSG, FC Barcelona en AC Milan. Nog steeds overal meer dan 30 graden en amper wind. De kans op een lokaal onweer is niet onbestaande, maar erg klein. Ook vannacht opnieuw tropisch warm. Het kwik blijft ook dan steken tussen 18 en 23 graden. Vrijdag kan het 38 graden worden. Pas begin volgende week duiken we weer onder de 30.
1: Nieuws uit je regio.
0: De stad Brugge en het OCMW sloten 2025 af met een positief beschikbaar budgetair resultaat van bijna 32 miljoen euro. Ondanks een boekhoudkundig verlies van 1,8 miljoen spreekt het stadsbestuur van een financieel gezond jaar. Opvallend zijn de recordinvesteringen van ruim 84 miljoen euro, het hoogste bedrag ooit, met grote projecten zoals Brusk en de vernieuwde stationsomgeving. De autofinancieringsmarge komt uit op 30,8 miljoen euro, bijna 9 miljoen beter dan verwacht. Maar tegelijk stegen de personeelskosten sterk, net als de druk op de sociale dienstverlening. Het aantal leefloondossiers klom tot gemiddeld 874 per maand, begin dit jaar zelfs richting 1000. Opvallend, de politieke kosten swingen de pan uit. Door een uitzonderlijk hoog aantal gemeenteraden werd 136.825 euro meer uitgegeven dan voorzien. In Brugge is een verdachte van een reeks inbraken opgepakt in Roemenië. De man wordt gelinkt aan meerdere feiten in Sint-Kluis, Sint-Andries en Sint-Michiels, waarbij onder meer gouden munten ter waarde van 50.000 euro, zilver en juwelen werden gestolen. Het onderzoek startte eind 2025 na een tip van een alerte buurbewoonster die een verdacht voertuig opmerkte. Dankzij ANPR-onderzoek kon dat voertuig aan verschillende inbraken worden gelinkt. Twee Roemeense verdachten werden al in januari gearresteerd op de snelwegparking in Jabeke. Vorige week reisden drie Brugse rechercheurs naar Bacău, waar in samenwerking met de Roemeense politie huiszoekingen plaatsvonden. Daarbij werd een derde verdachte opgepakt. In zijn appartement vonden de speurders munten en een horloge die vermoedelijk uit Brugge afkomstig zijn. De man wordt binnenkort overgeleverd aan België. Het Belfort van Brugge is sinds dinsdagmiddag tijdelijk gesloten voor bezoekers. De reden? De hitte in de trappenhal loopt zo hoog op dat het niet langer veilig is om de 366 treden te beklimmen. Maandag werd een toeriste onwel, wat de stad ertoe aanzette om uit voorzorg in te grijpen. Volgens schepen van cultuur Nico Blondrok koelt de toren simpelweg niet meer af. Ramen kunnen niet open en de temperatuur stijgt er snel. Beter voorkomen dan genezen klinkt het. Het Belfort blijft wellicht enkele dagen dicht, zeker nu de komende dagen nog warmer worden. Met 215.000 bezoekers in 2025 blijft het Belfort de populairste locatie van Musea Brugge. Nog meer hitte nieuws. Met deze tropische temperaturen zoeken heel wat mensen verkoeling. Daarom breidt zwembadgroep Lago tijdelijk de openingsuren van verschillende zwemparadijzen uit. Op meerdere locaties kunnen bezoekers vroeger of langer terecht in het sportbad, recreatiebad of buitenbad. In Brugge worden de openingsuren van het sportbad aangepast in functie van de wereldrecordpoging van ultraatleet Mathieu Bonne. Het sportbad opent op weekdagen voortaan al om 6:30. In plaats van 8:30 en blijft elke weekdag open tot 21 uur. Het recreatiebad is open vanaf 9 uur in plaats van 13:30. En dan is er nog heugelijk nieuws voor de liefde. In Brugge blijft juni de trouwmaand. Waar er in juni 2025 nog 57 huwelijken werden voltrokken, zijn dat er dit jaar maar liefst 83. Een opvallende stijging die de populariteit van de zomermaanden opnieuw bevestigt. Ook de piekdagen springen eruit. Op 6 juni waren er 12 huwelijken, op 20 juni 9 en het absolute hoogtepunt komt op vrijdag 26 juni met 17 huwelijken, gevolgd door 11 op zaterdag 27 juni. Volgens schepen van burgerlijke stand Mieke Hoste kiezen steeds meer koppels bewust voor juni, onder meer door het goede weer, de lange dagen en de aantrekkingskracht van populaire trouwdata.
1: De VBRO Matinee Show is er opnieuw op dinsdagmiddag 28 juli in Salon Stervelde aan de Eernegemse straat in Aardrijke. Een heerlijk gezellige namiddagshow vol muziek en dans. Met gratis koffie en gebak. Met gastvrouw Suzy Marel.
2: Jij, jij alleen, mijn rots in de branding.
1: Philippe Dazen.
3: Ik

0: Ram Chalom. Inschrijvingen voor deze matinee-show op info@vbro.be
1: of bel 0471 82 52 62 of 050 20 0402.
0: Je kan er vooraf ook eten, na reservatie. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.

0: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
1: We krijgen vanavond en vannacht een heel langzame afkoeling. De temperaturen gaan maar heel traag zakken. Heel diep in de nacht pas worden die bereikt. En dan nog 25 graden en meer in de steden. Waarschijnlijk de warmste nacht ooit gemeten. Als dat al niet meteen verbroken wordt, dat record, de komende dagen, want het blijft warm. Minstens een graad of 20 landelijk. En amper of geen bewolking. De lucht laat dat niet toe. Het is helder en rustig. De wind valt grotendeels weg. De weinige wind die er is, komt nog steeds uit een noordoostelijke hoek. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
2: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurzen. Huis ter Beurzen. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurzen.be.

0: Thuiskomen. Dat gevoel begint zodra je binnenstapt bij Residentie Berkenhof in Assebroek. Je woont er in je eigen comfortabele appartement met alle privacy die je wenst. En tegelijk is er de warme zorg en ondersteuning die je nodig hebt. Overdag en 's nachts met een inwonende conciërge. Je geniet van rust en groen in onze prachtige tuin en dat op een boogscheut van het idyllische Brugge. In onze warme keuken bereiden we elke dag verse en gezonde maaltijden. Helemaal op maat van elke resident. Er is tijd voor activiteiten, voor ontmoeting en vooral voor een gerust gevoel. Met transparante prijzen, zonder verrassingen. Alles inbegrepen. Wens je meer informatie? Neem dan contact op via info@awpro.be. Of op het nummer 050 35 1108 van Residentie Berkenhof in Assebroek. Residentie Berkenhof heeft ook een afgesloten dagzaal voor verenigingen met alle mogelijke faciliteiten en biedt de mogelijkheid om er als externe te komen eten, mits reservering daags voordien. Pluspunten daarbij zijn, het restaurant is rolstoel toegankelijk en biedt dagverse maaltijden.
1: Volgens Bouwfederatie M-Build is dringend een Vlaams hitteplan nodig om alle gebouwen beter tegen hitte te beschermen. Een zogeheten cool deal moet werk maken van onder andere meer bomen, ontharding en meer waterpartijen en groendaken. Zo'n plan kan in de toekomst oplossingen bieden bij extreme situaties als deze, zegt de federatie. Intussen verwacht Vlaams minister van Binnenland Krevits dat heel wat gemeenten hun vrijwilligerskorps zullen activeren door de hitte. Onder meer Assenede in Oost-Vlaanderen en Lubeek in Vlaams-Brabant deden dat al. Dergelijke korpsen kunnen onder meer zwakkere en ouderen bijstaan in noodscenario's. Spoornetbeheerder Infrabel vervroegt de snelheidsbeperking op de hoge snelheidslijn tussen Brussel en Frankrijk. Aanvankelijk zou die pas morgen ingaan. Al zeker tot en met zaterdag moeten de treinen overdag tussen 13 en 19 uur hun snelheid bijna halveren. Ze mogen maar aan 170 km per uur rijden in plaats van 300. Bij extreme temperaturen kunnen de elektriciteitskabels boven de sporen makkelijk uitzetten. Op andere hoge snelheidslijnen is er geen snelheidsbeperking. Op het reguliere spoornet meldt Infrabel voorlopig weinig grote problemen. In Kontich, in de provincie Antwerpen, is een fietser in levensgevaar na een aanrijding met een auto. Dat gebeurde vanmiddag aan een druk kruispunt. De fietser kreeg de eerste zorgen ter plaatse en is daarna in kritieke toestand naar het ziekenhuis gevoerd. De bestuurder van de wagen raakte niet gewond. Enkele getuigen krijgen opvang van slachtofferhulp. De Braziliaanse legende Ronaldinho gaat na 11 jaar pensioen opnieuw voetballen. Hij tekent een contract bij Ravenna in de Serie C, de Italiaanse derde klasse. Hij komt er ook in het bestuur, zodat hij zelf mee kan bepalen wanneer hij speelt. Ronaldinho's eigen sportmerk wordt bovendien shirtsponsor van de club. Ronaldinho is 46. Hij schitterde vroeger onder andere bij PSG, FC Barcelona en AC Milan. Nog steeds overal meer dan 30 graden en amper wind. De kans op een lokaal onweer is niet onbestaande, maar erg klein. Ook vannacht opnieuw tropisch warm. Het kwik blijft ook dan steken tussen 18 en 23 graden. Vrijdag kan het 38 graden worden. Pas begin volgende week duiken we weer onder de 30.
2: Een lekkende kraan, een hardnekkige verstopping of je verwarmingsketel die het laat afweten. Geen paniek. Bij ASAP Service uit Assebroek

0: boekingen en meer info 0471 200 992. Of kijk op bernard-entertainment.be.
1: De verkeerde wachtzaal, die ik weer herken.
0: bernard-entertainment.be.

We hebben deze dagen te maken met een fenomeen dat gekend is als een hittekoppel. Wat is dat? Wel, dat is een hoge drukgebied dat bij ons in de buurt ligt. En dat hoge drukgebied, dat zorgt ervoor dat de lucht daalt. Omdat die lucht daalt, wordt ze ook samengeperst, want dat hoog houdt die lucht gevangen. En daardoor wordt die lucht eigenlijk steeds warmer. Je kan het vergelijken met lucht die je in een fietspand pompt. Die fietspomp die wordt ook warmer door dat je die lucht eigenlijk gaat opblazen. En daardoor komt die temperatuur steeds hoger uit. Bovendien in zo'n hoge drukgebied is het ook zonnig, waardoor alle zonne-energie ook nog eens kan benut worden om de bodem verder op te warmen. En omdat die bodem eigenlijk ook wel droog is, ondanks de buien die gevallen zijn, we zitten al meer dan een jaar in een droge periode, is er minder vocht voorhanden. Vocht wat normaal gezien door verdamping ook zorgt voor het benutten van warmte, maar het gebeurt allemaal niet. Dus al die warmte wordt opgestapeld en daardoor krijgen we die extreme temperaturen vandaag. 37, 38 graden in het zuiden van de provincie, 34 graden aan zee, dus dat wordt echt extreem. Dat beginnen gevaarlijke temperaturen te worden. Met heel veel zon erbij. Ja, er hoeft niet gezegd te worden dat het vandaag niet echt verstandig is om zware inspanningen buiten te doen. Vanavond, vannacht een heel trage afkoeling. Temperaturen zakken bijzonder langzaam. Recordwarme nacht sowieso. In de steden meer dan 25 graden, landelijk meer dan 20. En ook voor donderdag, vrijdag en zaterdag staat dit op het menu. Mogelijk vrijdag zelfs nog warmer. Donderdag lijkt iets getemperd te zijn, maar ook dan spreken we over 35 graden en meer. Dus het gaat eigenlijk gewoon nergens meer over. Naar het weekend toe zou het kunnen dat het begint af te koelen. Zeker naar zondag toe, maar ook dan spreken we nog over 25 graden. Begin volgende week meer normale temperaturen tussen 20 en 25. Maar wel met toenemende onstabiliteit en mogelijk ergens in de loop van vrijdag of het weekend toch weer een flink onweer erbij. Het zou zomaar kunnen.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 7 uur.

0: Volgens Bouwfederatie Embuild is dringend een Vlaams hitteplan nodig om alle gebouwen beter tegen hitte te beschermen. Een zogeheten cool deal moet werk maken van onder andere meer bomen, ontharding en meer waterpartijen en groendaken. Zo'n plan kan in de toekomst oplossingen bieden bij extreme situaties als deze, zegt de federatie. Intussen verwacht Vlaams minister van Binnenland Krevits dat heel wat gemeenten hun vrijwilligerskorps zullen activeren door de hitte. Onder meer Assenede in Oost-Vlaanderen en Lubbeek in Vlaams-Brabant deden dat al. Dergelijke korpsen kunnen onder meer zwakkere en ouderen bijstaan in noodscenario's. Spoornetbeheerder Infrabel vervroegt de snelheidsbeperking op de hoge snelheidslijn tussen Brussel en Frankrijk. Aanvankelijk zou die pas morgen ingaan. Al zeker tot en met zaterdag moeten de treinen overdag tussen 13 en 19 uur hun snelheid bijna halveren. Ze mogen maar aan 170 km per uur rijden in plaats van 300. Bij extreme temperaturen kunnen de elektriciteitskabels boven de sporen makkelijk uitzetten. Op andere hoge snelheidslijnen is er geen snelheidsbeperking. Op het reguliere spoornet meldt Infrabel voorlopig weinig grote problemen. In Kontich, in de provincie Antwerpen, is een fietser in levensgevaar na een aanrijding met een auto. Dat gebeurde vanmiddag aan een druk kruispunt. De fietser kreeg de eerste zorgen ter plaatse en is daarna in kritieke toestand naar het ziekenhuis gevoerd. De bestuurder van de wagen raakte niet gewond. Enkele getuigen krijgen opvang van slachtofferhulp. De Braziliaanse legende Ronaldinho gaat na 11 jaar pensioen opnieuw voetballen. Hij tekent een contract bij Ravenna in de Serie C, de Italiaanse derde klasse. Hij komt er ook in het bestuur, zodat hij zelf mee kan bepalen wanneer hij speelt. Ronaldinho's eigen sportmerk wordt bovendien shirtsponsor van de club. Ronaldinho is 46. Hij schitterde vroeger onder andere bij PSG, FC Barcelona en AC Milan. Nog steeds overal meer dan 30 graden en amper wind. De kans op een lokaal onweer is niet onbestaande, maar erg klein. Ook vannacht opnieuw tropisch warm. Het kwik blijft ook dan steken tussen 18 en 23 graden. Vrijdag kan het 38 graden worden. Pas begin volgende week duiken we weer onder de 30.
1: Nieuws uit je regio.
0: De stad Brugge en het OCMW sloten 2025 af met een positief beschikbaar budgetair resultaat van bijna 32 miljoen euro. Ondanks een boekhoudkundig verlies van 1,8 miljoen spreekt het stadsbestuur van een financieel gezond jaar. Opvallend zijn de recordinvesteringen van ruim 84 miljoen euro, het hoogste bedrag ooit, met grote projecten zoals Brusk en de vernieuwde stationsomgeving. De autofinancieringsmarge komt uit op 30,8 miljoen euro, bijna 9 miljoen beter dan verwacht. Maar tegelijk stegen de personeelskosten sterk, net als de druk op de sociale dienstverlening. Het aantal leefloondossiers klom tot gemiddeld 874 per maand, begin dit jaar zelfs richting 1000. Opvallend, de politieke kosten swingen de pan uit. Door een uitzonderlijk hoog aantal gemeenteraden werd 136.825 euro meer uitgegeven dan voorzien. In Brugge is een verdachte van een reeks inbraken opgepakt in Roemenië. De man wordt gelinkt aan meerdere feiten in Sint-Kluis, Sint-Andries en Sint-Michiels, waarbij onder meer gouden munten ter waarde van 50.000 euro, zilver en juwelen werden gestolen. Het onderzoek startte eind 2025 na een tip van een alerte buurbewoonster die een verdacht voertuig opmerkte. Dankzij ANPR-onderzoek kon dat voertuig aan verschillende inbraken worden gelinkt. Twee Roemeense verdachten werden al in januari gearresteerd op de snelwegparking in Jabeke. Vorige week reisden drie Brugse rechercheurs naar Bacău, waar in samenwerking met de Roemeense politie huiszoekingen plaatsvonden. Daarbij werd een derde verdachte opgepakt. In zijn appartement vonden de speurders munten en een horloge die vermoedelijk uit Brugge afkomstig zijn. De man wordt binnenkort overgeleverd aan België. Het Belfort van Brugge is sinds dinsdagmiddag tijdelijk gesloten voor bezoekers. De reden? De hitte in de trappenhal loopt zo hoog op dat het niet langer veilig is om de 366 treden te beklimmen. Maandag werd een toeriste onwel, wat de stad ertoe aanzette om uit voorzorg in te grijpen. Volgens Schepen van Cultuur Nico Blondrok koelt de toren simpelweg niet meer af. Ramen kunnen niet open en de temperatuur stijgt er snel. Beter voorkomen dan genezen klinkt het. Het Belfort blijft wellicht enkele dagen dicht. Zeker nu de komende dagen nog warmer worden. Met 215.000 bezoekers in 2025 blijft het Belfort de populairste locatie van Musea Brugge. Nog meer hittenieuws. Met deze tropische temperaturen zoeken heel wat mensen verkoeling. Daarom breidt zwembadgroep Lago tijdelijk de openingsuren van verschillende zwemparadijzen uit. Op meerdere locaties kunnen bezoekers vroeger of langer terecht in het sportbad, recreatiebad of buitenbad. In Brugge worden de openingsuren van het sportbad aangepast in functie van de wereldrecordpoging van ultraatleet Mathieu Bonne. Het sportbad opent op weekdagen voortaan al om 6:30. In plaats van 8:30 en blijft elke weekdag open tot 21 uur. Het recreatiebad is open vanaf 9 uur in plaats van 13:30. En dan is er nog heugelijk nieuws voor de liefde. In Brugge blijft juni de trouwmaand. Waar er in juni 2025 nog 57 huwelijken werden voltrokken, zijn dat er dit jaar maar liefst 83. Een opvallende stijging die de populariteit van de zomermaanden opnieuw bevestigt. Ook de piekdagen springen eruit. Op 6 juni waren er 12 huwelijken, op 20 juni 9 en het absolute hoogtepunt komt op vrijdag 26 juni met 17 huwelijken, gevolgd door 11 op zaterdag 27 juni. Volgens Schepen van Burgerlijke Stand Mieke Hoste kiezen steeds meer koppels bewust voor juni, onder meer door het goede weer, de lange dagen en de aantrekkingskracht van populaire trouwdata.
1: De VBRO Matinee Show strijkt ook in de maand juli weer eens neer in Voetbal Lord of the Wings in Menen. Op zondag 5 juli. Een heerlijk gezellige namiddag vol muziek en dans. En met gratis koffie en gebak. Gastheer Alwin Rennen presenteert en zingt.
2: Wij gaan nog lang nu niet naar huis.
1: Met ook van de partij, die

Favoriet eten na reservatie bij Lord of the Wings. Guido Gezellelaan 137 in Menen. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.

0: Dames en heren, u hoort nu de rechtstreeks reportage van de openingsplechtigheid van de wereldtentoonstelling 1958.
1: Rudy Meins neemt je mee, terug in de tijd.
2: Alle mooie mannen zijn zo lelijk.
3: Hij heeft de Vlaamse taal altijd leuk gevonden.
1: Zondagmorgen
4: van 8 tot 10
1: op zijn zondags.
5: Jawel.
1: Bij VBRO.
6: Mam! Zo, dat was de show van Bassie en Adriaan, meisjes en jongens. En ik ben er vast van overtuigd dat jullie je heel prettig hebben geamuseerd.

De VBRO Matinee Show is er opnieuw op dinsdagmiddag 28 juli in Salon Stervelde aan de Eernegemse straat in Aardrijk. Een heerlijk gezellige namiddagshow vol muziek en dans. Met gratis koffie en gebak. Met gastvrouw Suzie.

0: www.vlaanderen.be of bel 0471 82 52 62 of 050 20 0402. Je kan er vooraf ook eten, na reservatie. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.
1: Volgens Bouwfederatie M-Build is dringend een Vlaams hitteplan nodig om alle gebouwen beter tegen hitte te beschermen. Een zogeheten cool deal moet werk maken van onder andere meer bomen, ontharding en meer waterpartijen en groendaken. Zo'n plan kan in de toekomst oplossingen bieden bij extreme situaties als deze, zegt de federatie. Intussen verwacht Vlaams minister van Binnenland Krevits dat heel wat gemeenten hun vrijwilligerskorps zullen activeren door de hitte. Onder meer Assenede in Oost-Vlaanderen en Lubbeek in Vlaams-Brabant deden dat al. Dergelijke korpsen kunnen onder meer zwakkere en ouderen bijstaan in noodscenario's. Spoornetbeheerder Infrabel vervroegt de snelheidsbeperking op de hoge snelheidslijn tussen Brussel en Frankrijk. Aanvankelijk zou die pas morgen ingaan. Al zeker tot en met zaterdag moeten de treinen overdag tussen 13 en 19 uur hun snelheid bijna halveren. Ze mogen maar aan 170 km per uur rijden in plaats van 300. Bij extreme temperaturen kunnen de elektriciteitskabels boven de sporen makkelijk uitzetten. Op andere hoge snelheidslijnen is er geen snelheidsbeperking. Op het reguliere spoornet meldt Infrabel voorlopig weinig grote problemen. In Kontich, in de provincie Antwerpen, is een fietser in levensgevaar na een aanrijding met een auto. Dat gebeurde vanmiddag aan een druk kruispunt. De fietser kreeg de eerste zorgen ter plaatse en is daarna in kritieke toestand naar het ziekenhuis gevoerd. De bestuurder van de wagen raakte niet gewond. Enkele getuigen krijgen opvang van slachtofferhulp. De Braziliaanse legende Ronaldinho gaat na 11 jaar pensioen opnieuw voetballen. Hij tekent een contract bij Ravenna in de Serie C, de Italiaanse derde klasse. Hij komt er ook in het bestuur, zodat hij zelf mee kan bepalen wanneer hij speelt. Ronaldinho's eigen sportmerk wordt bovendien shirtsponsor van de club. Ronaldinho is 46. Hij schitterde vroeger onder andere bij PSG, FC Barcelona en AC Milan. Nog steeds overal meer dan 30 graden en amper wind. De kans op een lokaal onweer is niet onbestaande, maar erg klein. Ook vannacht opnieuw tropisch warm. Het kwik blijft ook dan steken tussen 18 en 23 graden. Vrijdag kan het 38 graden worden. Pas begin volgende week duiken we weer onder de 30.
2: Als vakman bij Quadro ga ik voluit voor het beste resultaat, de warmste service en vooral altijd voor jouw glimlach.
3: Quadro Ramen en Deuren. Ons vak, jouw glimlach.
0: Kom nu langs in onze toonzaal in Jabbeke en score een barbecue tijdens het WK voetbal.
3: Quadro Ramen en Deuren. Ons vak, jouw glimlach.
4: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
0: Dit is de nieuwe, swingende en bruisende zomersingle van Houston. Nooit meer zonder jou.
5: Ik

0: Joosten met Nooit meer zonder jou. Een heerlijk zomers nummer gemaakt voor lange en zwoele avonden. Joosten, bij jou op het podium. Info en boekingen. Elke.siroe@hotmail.com of bel 0479 22 08 65. Kijk voor meer info op www.joosten-music.be.
1: Dit

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 8 uur.

0: Volgens Bouwfederatie M-Build is dringend een Vlaams hitteplan nodig om alle gebouwen beter tegen hitte te beschermen. Een zogeheten cool deal moet werk maken van onder andere meer bomen, ontharding en meer waterpartijen en groendaken. Zo'n plan kan in de toekomst oplossingen bieden bij extreme situaties als deze, zegt de federatie. Intussen verwacht Vlaams minister van Binnenland Krevits dat heel wat gemeenten hun vrijwilligerskorps zullen activeren door de hitte. Onder meer Assenede in Oost-Vlaanderen en Lubbeek in Vlaams-Brabant deden dat al. Dergelijke korpsen kunnen onder meer zwakkere en ouderen bijstaan in noodscenario's. Spoornetbeheerder Infrabel vervroegt de snelheidsbeperking op de hoge snelheidslijn tussen Brussel en Frankrijk. Aanvankelijk zou die pas morgen ingaan. Al zeker tot en met zaterdag moeten de treinen overdag tussen 13 en 19 uur hun snelheid bijna halveren. Ze mogen maar aan 170 km per uur rijden in plaats van 300. Bij extreme temperaturen kunnen de elektriciteitskabels boven de sporen makkelijk uitzetten. Op andere hoge snelheidslijnen is er geen snelheidsbeperking. Op het reguliere spoornet meldt Infrabel voorlopig weinig grote problemen. In Kontich, in de provincie Antwerpen, is een fietser in levensgevaar na een aanrijding met een auto. Dat gebeurde vanmiddag aan een druk kruispunt. De fietser kreeg de eerste zorgen ter plaatse en is daarna in kritieke toestand naar het ziekenhuis gevoerd. De bestuurder van de wagen raakte niet gewond. Enkele getuigen krijgen opvang van slachtofferhulp. De Braziliaanse legende Ronaldinho gaat na 11 jaar pensioen opnieuw voetballen. Hij tekent een contract bij Ravenna in de Serie C, de Italiaanse derde klasse. Hij komt er ook in het bestuur, zodat hij zelf mee kan bepalen wanneer hij speelt. Ronaldinho's eigen sportmerk wordt bovendien shirtsponsor van de club. Ronaldinho is 46. Hij schitterde vroeger onder andere bij PSG, FC Barcelona en AC Milan. Nog steeds overal meer dan 30 graden en amper wind. De kans op een lokaal onweer is niet onbestaande, maar erg klein. Ook vannacht opnieuw tropisch warm. Het kwik blijft ook dan steken tussen 18 en 23 graden. Vrijdag kan het 38 graden worden. Pas begin volgende week duiken we weer onder de 30.
1: Na, na, na, na. 27 en 28 juni. Zet het nu al met stip in je agenda, want het historische Malen bruist dan opnieuw als nooit tevoren. De vrijwilligers van Malen waar wij wonen en van Malen Malenfeest toveren Malen dan om tot een plek waar sfeer, muziek en gezelligheid hand in hand gaan. Wie er vorig jaar bij was, die weet het wel. Dit wil je niet missen. Op de affiche onder meer Ines en Lucas, SHW Brugge, Good Company, The Chain, Brugse Venten, Ori, Sounds Familiar, Ensemble Kantelberg en Sam Goris. Je kan er bovendien genieten van een verrukkelijke gezinsbarbecue en de wereldberoemde rommel- en brokantenmarkt die Malen elk jaar omtoveren tot een paradijs voor levensgenieters en speurneuzen. Meer info? www.malenkermis.be. Gesteund door Stad Brugge en het feestcomité Malen.

0: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie.
1: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
0: Tot 10 jaar?
1: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
0: Hey, maar nu heb je echt mijn aandacht.
2: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van een overnamepremie tot 8000 euro op de Nissan Qashqai uit stok. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij GMS Store.

Dit is de nieuwe single van Chris Clark. Chris Clark boeken op jouw evenement of organisatie? Bel 0475 46 50 86. Of

Van maandag tot vrijdag, de WBRO Ontbijtshow. Geen drukke, nerveuze ochtendshow, maar wel een gezellig wakker ontbijt. Om het half uur morgennieuws, het weerbericht voor de regio en vooral veel leuke muziek. Iedere werkdag van 7 tot 9 met Frederik Thomas, hier bij de WBRO.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 9 uur.

0: boekingen en meer info 0471 200 992, of kijk op bernard-entertainment.be.
1: De verkeerde wachtzaal die ik weer herken.
0: bernard-entertainment.be.
2: Je zingt mee. De hits van eigen bodem op VBRO.
3: VBRO.
2: Dit is VBRO.

0: elke dag een heerlijke dag Nederland.
1: Dit is VBRO.
2: Ten midden in de Vlaanders, weggestoken tussen de sparrenbossen, ligt er een klein derpje. Verdeeld in alle kleine boerderijtjes. Uit hier wat groederen dan het andere, natuurlijk. En op een daarvan, daar woont er een wilde boerendochter. Ze past alleen maar op de venten. En die jongen van haar neef is de dien ze hier doet gerne. Maar ze zien nog niet staan. Hij heeft er partan een liedje van gemokt. Met huwels kunnen worden. En als dit zoveel voorbij haar deur gaat, en hij ziet er licht nog branden, dan stikt hij zijn handen diep in zijn zakken. En met zijn kop een beetje naar beneden zingt hij zijn liedje. Verheur.

als de tumor niet stille. En elk jaar, met potten van de boom, begint dat opnieuw. Hun ruwen schieten vier. Ze moeten dat hier stil nemen. Ze wilden ze de wilden. En dan is dan hier stil. Maar zijn vier, dat is ze goed niet te zien. En als de Chauvis voorbij de deur gaat en hij ziet er licht nog branden, dan stikt hij zijn handen diep in zijn zakken. En met zijn kop een beetje naar beneden zingt hij zijn liedje. Verreur.

en de Jorngeverbaai. En ze biert zij 29. En ze kwam ik hier van de messen, alleen tussen de velden, op een welen. En ik zag er. Dat is nee, of dat is nu het paasje. En ieder tenen. En hij zei bij even. Zie je, Geerne. Ik heb er een liedje van gemaakt.

Hij zal goed geluisterd. En binst, dat ze hem een todder gaf, schettige zij met haar gat.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 10 uur.

0: hebben de warmste 24 juni gehad sinds het begin van de metingen. In Ukkel is 35,1 graden gemeten. Het vorige record was dat van 1976. Het was toen vandaag 32,8 graden. De festivalorganisatie in Werchter heeft voor het komende weekend het hitteplan geactiveerd voor Werchter Boutique. Er zal overal gratis drinkwater te krijgen zijn. Ze gaan het publiek vernevelen en je mag met lege drinkbussen het terrein op. Ook de rest van Europa kampt met een extreme hittegolf. Frankrijk breidt code rood uit naar 72 departementen. Daardoor valt driekwart van het land onder de alarmfase. 'S Avonds zullen 11 departementen normaal wel weer terugschakelen naar code oranje. De evacuatie van de straat van Hormuz zal mogelijk enkele weken duren. Dat schat de Internationale Maritieme Organisatie van de VN. Die is bevoegd voor de veiligheid op zee. Er liggen zowat 11.000 schepen te wachten om door te kunnen. De evacuatie is nu begonnen in samenwerking met Iran en alle kuststaten in de buurt en de VS. Op de westelijke Jordaan-oever is een Palestijn gedood nadat het Israëlische leger zijn huis was binnengevallen. Israël zou zijn lichaam meegenomen hebben. Het geweld is ook op de westelijke Jordaan-oever toegenomen na de start van de Gaza-oorlog 3 jaar geleden. Intussen zeggen de VN dat Israël in die Gaza-oorlog met opzet kinderen heeft geviseerd en vermoord. Dat zou niet bewijs zijn voor volkerenmoord tegen de Palestijnen. Het blijft warm met minima rond 23 graden. Daarna opnieuw een tropische dag. Maxima klimmen naar 37 graden en vrijdag misschien nog wat warmer. Tegen het eind van het weekend stijgt de kans op onweer en dan is het iets minder heet.
1: Als vakman bij Quadro ga ik voluit voor het beste resultaat, de warmste service en vooral altijd voor jouw glimlach.
2: Quadro Ramen en Deuren. Ons vak, jouw glimlach.
3: Kom nu langs in onze toonzaal in Jabbeke en score een barbecue tijdens het WK voetbal.
2: Quadro Ramen en Deuren. Ons vak, jouw glimlach.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 11 uur.

lieve God, hoe is het mogelijk dat ik je hier ontmoet? Ik dacht dat ik je nimmer weer zou zien. Ik dacht, ik weet niet wat ik dacht, maar ik denk nu, wat is dit goed?

أمازي العكسني هم فرسي فايم ودر كدر سدر زاكتوني زوموك بنايا

de muizen de katten aan. En schapen verscheuren de leeuwen. Strelende handen beginnen te slaan. En tedere fluisteren.

touwtje, omdat kinderen kinderen zijn. Soms vallen de mensen aan. Ze verliezen en masse hun verstand. Steden verbranden en schepen vergaan. Dus oorlog staat in de krant.

We scheuren de liefde aan stukken en schieten elkaar overhoop. In plaats van er bloemen te plukken, is de wereld weer rijp voor de sloop. Alleen de kinderen springen touwtje op het plein. Alleen de kinderen springen touwtje, omdat kinderen, kinderen zijn. Het loopt weer opnieuw uit de klauwen. Het beest diep in ons is er weer. Het is weer tijd voor ontreddering en rouwen.

zijn. Wie kan er een antwoord op geven? Zouden er toch van die weerwolven zijn die van de doden leven? Alleen de kinderen springen touwtje op het plein. Alleen de kinderen springen touwtje op het plein.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op middernacht.

0: hebben de warmste 24 juni gehad sinds het begin van de metingen. In Ukkel is 35,1 graden gemeten. Het vorige record was dat van 1976. Het was toen vandaag 32,8 graden. De festivalorganisatie in Werchter heeft voor het komende weekend het hitteplan geactiveerd voor Werchter Boutique. Er zal overal gratis drinkwater te krijgen zijn. Ze gaan het publiek vernevelen en je mag met lege drinkbussen het terrein op. Ook de rest van Europa kampt met een extreme hittegolf. Frankrijk breidt code rood uit naar 72 departementen. Daardoor valt driekwart van het land onder de alarmfase. 'S Avonds zullen 11 departementen normaal wel weer terugschakelen naar code oranje. De evacuatie van de straat van Hormuz zal mogelijk enkele weken duren. Dat schat de Internationale Maritieme Organisatie van de VN. Die is bevoegd voor de veiligheid op zee. Er liggen zowat 11.000 schepen te wachten om door te kunnen. De evacuatie is nu begonnen in samenwerking met Iran en alle kuststaten in de buurt en de VS. Op de westelijke Jordaan-oever is een Palestijn gedood nadat het Israëlische leger zijn huis was binnengevallen. Israël zou zijn lichaam meegenomen hebben. Het geweld is ook op de westelijke Jordaan-oever toegenomen na de start van de Gaza-oorlog 3 jaar geleden. Intussen zeggen de VN dat Israël in die Gaza-oorlog met opzet kinderen heeft geviseerd en vermoord. Dat zou niet bewijs zijn voor volkerenmoord tegen de Palestijnen. Het blijft warm met minima rond 23 graden. Daarna opnieuw een tropische dag. Maxima klimmen naar 37 graden en vrijdag misschien nog wat warmer. Tegen het eind van het weekend stijgt de kans op onweer en dan is het iets minder heet.
1: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie.
2: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
1: Tot 10 jaar?
2: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
1: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
2: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van een overnamepremie tot 8000 euro op de Nissan Qashqai uit stok. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij GMS Store.

VBRO-weerman Geert Nases hoor je niet alleen uitgebreid op de radio, je ziet hem ook in zijn dagelijkse weerpraatje op onze website. Kijk op vbro.be en klik bovenaan in het menu op VBRO. Daar vind je meteen het weerpraatje van vandaag, maar ook die van de voorbije dagen. En dus niet alleen in woord, maar ook in beeld. Weer of geen weer? Geert Nases natuurlijk.

Nieuw bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinylparketvloeren. Van A tot Z. In alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels. De specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oost-Rozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels. Ook open op zondag.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 1 uur.

27 en 28 juni. Zet het nu al met stip in je agenda, want het historische Malen bruist dan opnieuw als nooit tevoren. De vrijwilligers van Malen waar wij wonen en van Malen Malenfeest toveren Malen dan om tot een plek waar sfeer, muziek en gezelligheid hand in hand gaan. Wie er vorig jaar bij was, die weet het wel. Dit wil je niet missen. Op de affiche onder meer Ines en Lucas, SHW Brugge, Good Company, The Chain, Brugse Venten, Orrie, Sounds Familiar, Ensemble Kantelberg en Sam Goris. Je kan er bovendien genieten van een verrukkelijke gezinsbarbecue en de wereldberoemde rommel- en brokantenmarkt die Malen elk jaar omtoveren tot een paradijs voor levensgenieters en speurneuzen. Meer info: www.malenkermis.be.

Hij is er, de gratis VBRO-app. Luister nu altijd en overal naar je favoriete muziek. Download hem gratis via de App Store en via Google Play.

0: terug van de wijs. De hele zaak geef ik te drinken. En aan alle kanten hoor je klinken.
1: Kijk, ik wil je dan met u afrekenen. Dat is 135 gulden drank.
0: Eindelijk heb ik er wat gewonnen. Maar waar ben ik eigenlijk aan begonnen? Ik heb een prijs, een vingerplant. Maar één ding zit me toch niet lekker, want om die te winnen, niet normaal, dat kostte mij een kapitaal. Ik lijk wel gek. Ik had al 40 van die vingerplanten kunnen kopen voor al het geld. Waar ben ik mee bezig met die bingo? Ik doe er nooit meer aan mee. Ik ga naar huis toe. Bekijk het met je bingo. Goedenavond.
1: Ja, mag ik dan wel die ruit nog even met u afrekenen, hè?
2: Is